0: In Zomeren, Noord-Brabant, heeft de politie geschoten bij een aanhouding. Agenten hadden een melding gekregen over iemand die met een vuurwapen anderen zou bedreigen. Eenmaal ter plekke schoot een agent als waarschuwing een paar keer in de lucht. Er vielen geen gewonden. Journalisten van CNN mogen vandaag niet mee met president Trump in de Air Force One, het presidentiële vliegtuig. Dat is normaal wel gebruikelijk, zodat ze verslag kunnen doen van uitstapjes van de president. Trump weigerde deze week de journalisten van CNN ook al toegang tot het Witte Huis, maar hij werd door een rechter teruggefloten. De grootste bank van Italië is opgelicht voor 96 miljoen euro. Criminelen deden zich met behulp van AI voor als mensen in de top van het bedrijf. En ze gebruikten het ook om stemmen na te bootsen. Een andere topman trapte erin en maakte geld over. Een deel daarvan is terug, maar er ontbreekt nog altijd 36 miljoen euro. Geen Geertruida zondag bij de wedstrijd van Oranje tegen Servië. Hij is geblesseerd geraakt en heeft het Nederlands elftal daarom verlaten. Bondscoach Xavi roept voor hem geen vervanger op. Dat deed hij wel bij Brobby toen die geblesseerd raakte. Voor hem kwam Zirkzee in de plaats. Dan het Radio 10 weer door Weer Online. Na een koele nacht krijgen we een bewolkte ochtend met in het noorden soms nog wat regen. In de middag vaker zon en dan wordt het 17 tot 22 graden.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk.

0: Goedemorgen allemaal!
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Het ANP-nieuws van 4 uur.
4: Opnieuw worden CNN-journalisten geweerd door president Trump. Dit keer mogen ze niet mee met het presidentiële vliegtuig, de Air Force One. Normaal gaan journalisten mee met het vliegtuig om verslag te doen. Het is opvallend, want eerder deze week werd Trump door een rechter teruggefloten om het weigeren van CNN-journalisten in het Witte Huis. Er is gedoe binnen de regering over het dragen van gezichtsbedekkende kleding tijdens demonstraties. De VVD wil dat graag verbieden en dat zo snel mogelijk via een wet regelen. Daar zou ook een Kamermeerderheid voor zijn. Maar D66 ziet zo'n verbod niet zitten en ook ambtenaren en burgemeesters zijn tegen, dat schrijft Trouw. In het Brabantse Zomeren heeft een agent meerdere waarschuwingsschoten gelost. Dat was bij een melding over iemand die met een vuurwapen anderen zou bedreigen. En in Delft moesten meerdere mensen hun huis uit omdat er iemand in de wijk ernstig in de war was. En Europese landen moeten zich veel beter gaan voorbereiden op de komende winter. Want gas en stroom zijn door de Iran-oorlog veel duurder geworden en de EU zit nu in een energieprijscrisis. Dat zegt de eurocommissaris van Energie. Hij tipt dat landen bijvoorbeeld moeten kijken hoe ze het energieverbruik terug kunnen schroeven. Dan het Radio 10 weer door Weer Online. Na een koele nacht krijgen we een bewolkte ochtend met in het noorden soms nog wat regen. In de middag vaker zon en dan wordt het 17 tot 22 graden.
3: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk.

0: Het voorstel van Iran om de straat van Hormuz snel weer te openen wordt niet met open armen ontvangen door president Trump. Iran wil de straat van Hormuz openen als Amerika oliesancties opheft en stopt met de Iraanse havens te blokkeren. Maar Trump zou tegen zijn mensen gezegd hebben dat hij in november Iran weer wil bombarderen. Er is gedoe binnen de regering over het dragen van gezichtsbedekkende kleding tijdens demonstraties. De VVD wil dat graag verbieden en dat zo snel mogelijk via een wet regelen. Daar zou ook een Kamermeerderheid voor zijn. Maar D66 ziet zo'n verbod niet zitten en ook ambtenaren en burgemeesters zijn tegen, schrijft Trouw. In Hengelo kan het de komende dagen nog stinken. Dat deed het afgelopen avond al en mensen belden ongerust met de brandweer. Die ontdekte dat de geur bij een bedrijf vandaan komt dat een eigen waterzuiveringsinstallatie heeft waar een soort biologisch proces plaatsvindt. De stank is niet schadelijk, maar is dus ook niet zomaar weg. En Mark van Bommel is tevreden met zijn debuut als Belgische bondscoach. Hij speelde met de Rode Duivels tegen Italië en ze wonnen met 2-0. Toch kunnen er nog altijd dingen beter, zei hij. België neemt het maandag op tegen Frankrijk, dat met 1-0 van Turkije won, maar sterspeler Mbappé geblesseerd zag uitvallen. Dan het Radio 10 weer, door Weer Online. Na een koele nacht krijgen we een bewolkte ochtend met in het noorden soms nog wat regen. In de middag vaker zon en dan wordt het 17 tot 22 graden.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk.

0: De nacht van 10.
1: Radio 10.
2: Dear darling, surprised to hear from me.

0: 6 uur.
1: Bij een ongeluk op de A76 vlakbij het Limburgse Schinnen is een dode gevallen. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar volgens de politie is het slachtoffer door meerdere auto's geraakt. De snelweg is dicht voor onderzoek. President Trump weigert opnieuw journalisten van CNN. Dit keer mogen ze niet mee aan boord van het presidentiële vliegtuig, de Air Force One, terwijl dat normaal wel gebruikelijk is. Eerder deze week werd Trump nog door een rechter teruggefloten nadat hij journalisten van CNN en andere media uit het Witte Huis had geweerd. Een grote bank in Italië is opgelicht voor bijna 100 miljoen euro. Criminelen deden zich met behulp van AI voor als een van de bazen van de bank. Ook gebruikten ze stemvervormers om een ander directielid om de tuin te leiden. Na de fraude is het de bank gelukt om een deel van het geld terug te halen, maar 36 miljoen is nog altijd weg. En het Surinaamse elftal is goed begonnen aan de Nations League. Ze versloegen Honduras met 3-2 en staan daardoor meteen bovenaan in hun pool. Gisteravond speelde België voor het eerst met Mark van Bommel als nieuwe bondscoach. En dat ging voorspoedig. De Belgen wonnen met 2-0 van Italië. Het Radio 10 weer door Weer Online. In het noorden en westen kan het nog wat regenen. In de rest van het land is het bewolkt. Vanmiddag op meer plekken zon en dan wordt het 17 tot 22 graden.
2: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
3: Hans, waar liggen de regenjassen?
4: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe.
5: Geeft ruimte.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
8: De Meer Mini weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
9: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe kraan van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
4: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
7: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
8: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
9: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk.

0: op radio10.nl.
1: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma? Taarticoontje?
2: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje. Gratis. Bij Kaartje to go.
4: Denkt u te weten wie de rijkste Nederlander is? Het antwoord vindt u in de nieuwe Quote 500. Boordevol uitgebreide interviews, inzichten en inspiratie van de rijkste ondernemers van ons land. Bestel hem nu via quotenet.nl/actie.
5: Ik moet echt weer eens naar al mijn vaste lasten kijken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren.
4: Bestel nu de nieuwe Quote 500 via quotenet.nl/actie.

0: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
1: Echt lekker.
0: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
4: Hans, waar liggen de regenjassen?
5: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
6: Allsafe geeft ruimte.
7: Tijd

0: bordje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
4: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 net

0: Dus snel even bollen.
1: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
0: Alleen vandaag bij Bol. De Meirepannen tot 40% korting op de meest getoonde prijs.
2: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
2: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
4: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
5: Alle verf, super voordelig.
6: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: abonneer.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem

0: beginnen met Freddie Mercury zo direct. En ook Lionel Richie komt eraan. Hier is het nieuws van 7 uur. Gelezen door Jeroen Hazewinkel.
1: Op de A76 tussen Heerlen en Geleen is een dode gevallen. Bij Schinnen werd iemand aangereden door meerdere auto's. De politie zoekt uit hoe het zo mis kon gaan en houdt voorlopig rekening met meerdere scenario's. Vanwege het onderzoek is de weg voorlopig dicht. Er is oneenigheid binnen de regering rond het dragen van gezichtsbedekkende kleding tijdens demonstraties. De VVD wil dat bij wet laten verbieden. Maar D66 is tegen, net als ambtenaren en burgemeesters, schrijft Trouw. Omdat ook een Kamermeerderheid het VVD-plan steunt, is de kans groot dat het verbod er komt. Iran heeft Amerika een deal aangeboden om binnen 7 dagen de straat van Hormuz weer te openen. Voorwaarde is wel dat Amerika zich houdt aan het Iraanse eisenpakket. Daarin staan onder meer afspraken over het opheffen van blokkades en het versoepelen van sancties. President Trump zou al hebben laten weten niet akkoord te gaan. En TikTok komt in de Amerikaanse staat Alabama met een schikking onder een rechtszaak uit over de veiligheid van kinderen op het platform. Afgesproken is dat kinderen beter op leeftijd worden gecheckt en nog maar maximaal 2 uur per dag kunnen TikTokken. Ook krijgen ze onder schooltijd geen updates meer van TikTok. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanochtend bewolkt met in het noorden nog een beetje regen. Verder droog en vanmiddag vaker zon. Het wordt 17 tot 22 graden. Na het weekend krijgen we een paar warme dagen.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
3: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
4: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream

0: pizza's en pizza bites 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En Wora keukentextiel sets 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
0: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel,
2: giga veel,
0: gratis producten tijdens de giga gratis weken. En nu ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
3: De Meer Mini weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
4: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
3: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
5: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
5: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Ik moet echt weer eens naar al mijn vaste lasten kijken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk in de Ziggo Dome.

3 weken geleden zou hij 80 jaar zijn geworden. In Londen is hij herdacht met een prachtige trapschildering. En dit was de remix die 2 jaar na zijn overlijden uitkwam. Freddie Mercury aan Living On My Own. Goedemorgen. Wouter meldt zich voor Sylvan Stoet. Aan Sylvan hoor je namelijk vanmiddag met Kimberly in de weekendshow. In het noorden en westen is het bewolkt. Kan er plaatselijk een beetje regen vallen. En met 10 tot 15 graden is het best fris. Dus als je er zo meteen op uitgaat, misschien naar het sportveld of zo, dan raad ik je toch wel aan om even een jas mee te nemen. Welkom in het weekend van 10. Je zaterdagochtend is gestart. Wat ga je doen vandaag? Wordt het de auto wassen? Boodschappen doen misschien? Of misschien ga je wel lekker naar het filmfestival. Dat wordt dit weekend in Utrecht gehouden. Ja, of misschien ga je voor de gedeelde activiteit met de familie Meiland. In Groningen wordt vandaag het wijnfestival gehouden. Maar er zijn natuurlijk ook fanatiekelingen en die zijn misschien al onderweg naar Biddinghuizen voor de Mudmasters. Die worden dit weekend gehouden. En één ding hoop ik wel, en dat is dat je vanochtend wakker bent geworden met een wijsje in je hoofd. Oftewel, jouw soundtrack van de dag. App hem maar door naar de gratis app van Radio 10. Want je weet het, de beste remedie om dat liedje weer uit je hoofd te krijgen is door hem te draaien. Heb ik ABBA sowieso voor je zometeen.

ABBA hoorde je. En Ring Ring, ja, geloof het of niet, 53 jaar geleden traden ze met het nummer op tijdens een preselectie van het Songfestival van 1973. Ze werden daar uiteindelijk derde. Ja, een jaar later was dat natuurlijk een heel ander verhaal, hè, met Waterloo. Want toen schreven ze dat liedjesfestival op hun naam natuurlijk.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe ga je?
1: Ja, ik ga altijd goed, joh.
0: Ja, je klinkt al ontzettend wakker zo vroeg.
1: Ja, dat zit in mijn systeem. Ik ben ook altijd al heel vroeg uit bed.
0: Oh,
1: ja.
0: Wat lekker. Hey, heb je leuke plannen vandaag?
1: Nou, ik ga beginnen met de voor- en de achtertuin een beetje... ik ben pas terug uit van vakantie. En die tuin moet even een beetje bijgewerkt worden. Dus dat ga ik eigenlijk doen vandaag.
0: Een beetje herfstproof moet die worden.
1: Nou, dat. Nou, bladeren, een beetje knippen, een beetje gewoon netjes.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Hey, en jij werd vanochtend wakker.
1: Ja.
0: En toen dacht je...
1: En toen hoorde ik, Pino D'Angelo, maar qua idee, ja.
0: Lekker. Ga ik die meteen voor je opzetten.
1: Hey, geweldig, Wouter.
0: Fijne zaterdag. Dank je.

Oh, nou, zo. Dat is een abrupt einde aan Wham! And Everything She Wants. Dat lijkt wel zo'n gedownloade versie, hè? Uit de begintijd van Napster. Had ik dat ook altijd. Jeetje, schrik me rot. Daarover gesproken, zometeen in Je Lacht Om 7:50 hoor je Tim Hartog. En die heeft ook al een mooi verhaal over downloaden. En er komt goede muziek aan, hoor. Zometeen van de band die gisteren 50 jaar werd. Ja, weet je wie?

0: radio10.nl.
1: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
1: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
4: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Smint.
9: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
9: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor.
8: Smint. Boost yourself.
11: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
12: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
14: Hey, goedemorgen. Het is 8:15. Ja, laten we wel de goede tijd zeggen. Je bent bij Radio 10 met Madonna zometeen. Vanochtend bewolkt. In het noorden nog een beetje regen. Verder wordt het droog. Vanmiddag steeds vaker zon. Bij 17 tot 22 graden. Dus dat gaat lekker de goede kant op. En na het weekend zelfs een paar warme dagen. En voor het laatste nieuws schakelen we naar de Radio 10 Nieuwsdesk. Daar zit Jeroen Hazewinkel. Jeroen, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Op de A76 tussen Heerlen en Geleen is een dode gevallen. Het slachtoffer werd bij schinnen door meerdere auto's aangereden. De politie zoekt uit wat er mis is gegaan en vraagt om camerabeelden. De VVD wil zo snel mogelijk bij wet laten verbieden dat mensen gezichtsbedekkende kleding dragen bij demonstraties. Maar coalitiegenoot D66 is tegen, schrijft Trouw. Toch lijkt een kamermeerderheid het plan te steunen. En de Thaise hoofdstad Bangkok is tot rampgebied uitgeroepen vanwege overstromingen door zware regen. Veel huizen en andere gebouwen in de stad staan onder water.
14: Wouter Kooijman. Hey, goedemorgen. Zometeen de band die gisteren 50 jaar werd. Maar eerst heb ik Madonna en Borderline.

0: keerde de band terug naar de plek waar het 50 jaar geleden allemaal voor ze begon. Op een oude school waar ooit het briefje aan het prikbord hing, bandleden gezocht. Daar gaven ze gisteren hun jubileumconcert. Bijzonder, hè? U2, 50 jaar. Oh, dit was met Mary J. Blige, You're the One.
1: Je lacht om 7:50.
0: Ja, en soms wat later. Goedemorgen, het is de weekendochtendshow op Radio 10. Ik ben Wouter, hier voor Silvan vandaag. Je hoort hem vanmiddag trouwens met Kimberly in de weekendshow. En elke zaterdag en zondag beginnen we de dag zo rond 7:50... met een flinke dosis humor. Dat is op zich al humor, hè? Vandaag Tim Hartog, die zijn belevenissen deelt over downloaden.
1: Je lacht om 7:50.
2: Ik kwam uit de tijd dat we nog dachten dat als je op internet iets deed wat niet legaal was, dat je dan strafbaar werd gesteld. En het was ook de tijd van illegaal downloaden bijvoorbeeld. Via LimeWire en Kazaa. Woe! Nou ja, later begreep ik dan dat je ook muziek kon downloaden. Ja, en daar gingen dan de wildste verhalen over de ronde. Dat vond ik altijd zo mooi. En die tijd van die urban myths. Weet je wel, er was dan zo, er was altijd wel een jongetje op school die zei: niet doen hoor, illegaal muziek downloaden. Want de FBI, die pakt daar mensen voor op. En wij geloofden dat ook. Ja, hoe naïef waren we. Wij geloofden dat. Even voor de tijd, hè. De war on terror, volle bak bezig. Dus inval van Afghanistan, 9-11 was net achter de rug. En wij geloofden dat de FBI de tijd en de capaciteit had om 13-jarige jongetjes van hun bed te lichten. Omdat ze per ongeluk het laatste album van Christina Aguilera hadden gedownload. Zie je het voor je? You Osama, wait. We zijn even met Kevin uit HVO 3 bezig. Want die probeert Abel.

0: zomer kun je die beluisteren hier op Radio 10. En ja, deze classic is echt eentje die niet mag ontbreken. Vind je ook niet? Zometeen naar achter maak je kans op het Radio 10 prijzenpakket in Je Zingt Ze Allemaal Mee. En deze van Cindy Lauper staat voor je klaar. Lekker zo helemaal.
1: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39.

0: goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
3: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night. Bij Amsterdam De Style Outlets.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot 808 euro inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
1: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe slimme thermostaat van Honeywell Home. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
5: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
7: doei doei
6: tegen je buren, schoolpleinouders.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Goedemorgen, zometeen jouw kans op het Radio 10 prijzenpakket. En muziek van Marco Borsato en Cindy Lauper onderweg. Eerst het nieuws van 8 uur, gelezen door Jeroen Hazewinkel.
3: Een zware ongeluk op de A76 tussen Heerlen en Geleen is een dode gevallen. Het slachtoffer werd bij Schinnen door meerdere auto's aangereden. De politie zoekt uit wat er mis is gegaan en houdt voorlopig meerdere opties open. Wie camerabeelden van het ongeluk heeft, wordt gevraagd om die met de politie te delen. De VVD wil zo snel mogelijk bij wet laten verbieden dat mensen gezichtsbedekkende kleding dragen bij demonstraties, schrijft Trouw. Zoiets is niet normaal in een rechtsstaat, vindt de partij. D66 is tegen een verbod, net als burgemeesters. Toch lijkt het plannen te halen omdat een kamermeerderheid het steunt. De Thaise hoofdstad Bangkok is tot rampgebied uitgeroepen vanwege overstromingen. Het regent al dagenlang heel hard en door de rampenstatus kan de overheid lokale organisaties tot actie laten overgaan. Door het noodweer zitten mensen vast in ondergelopen huizen. Ook veel andere gebouwen in de stad staan onder water. En mensen in Hengelo zitten nog wel een paar dagen in de stank. Er wordt sinds gisteravond over geklaagd. De geur komt van een bedrijf met een eigen waterzuiveringsinstallatie. Daarin vindt een biologisch proces plaats waarbij er een vieze geur vrijkomt. Die is niet schadelijk, maar zorgt dus nog wel even voor wat hinder. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanochtend bewolkt met in het noorden nog een beetje regen. Verder droog en vanmiddag vaker zon. Het wordt 17 tot 22 graden. Na het weekend krijgen we een paar warme dagen.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders schrijf je mis.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
3: Fans van voordeel,
2: Aldi.
6: Ik moet echt weer eens naar al mijn vaste lasten kijken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Treasure, de Bruno Mars Tribute Band. Zaterdag 31 oktober, AFAS Live. Met grote hits als I Just Might, Locked Out of Heaven, Marry You en natuurlijk Treasure. Koop snel je tickets via mojo.nl/treasure.
10: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
11: Vergeet je niet in te smeren.
10: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
12: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
13: Opgelost, Autotaalglas.
14: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Almhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep in zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
14: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
11: Giga veel.
14: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
16: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie, waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
9: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk. In de Ziggo Dome. Radio 10.

binnenkort een serie van hem uit te komen. Die je langs alle hoogtepunten van zijn carrière leidt. Ja, dit was toch wel mijn favoriete plaat. Zo aan het begin van je weekend, hè? Vrij zijn! Goedemorgen. Wouter meldt zich voor Sil van Stoet. Je hoort hem vanmiddag namelijk met Kimberly in de weekendshow. In het noorden en het westen is het nog wat bewolkt. Plaatselijk kan er een beetje regen vallen. 10 tot 15 graden vanochtend, dus best fris. Als je erop uitgaat, naar het sportveld bijvoorbeeld, neem even een jas mee. Dat kan ik je aanraden. Heb je dit meegekregen? Oplichters hebben in februari 95 miljoen euro gestolen van de grootste bank van Italië. Dat hebben ze gedaan met AI, hè? Kunstmatige intelligentie. En daarmee deden ze de identiteit van de topmannen na. Nou, ruim van de helft van het bedrag hebben ze alweer teruggehaald, maar zo'n 36 miljoen euro is nog altijd spoorloos. Wauw. Een grote diefstal. Ja. Tegenwoordig gewoon inbellen met AI. Meer is er niet nodig. Hey, welkom bij de weekend ochtendshow van Radio 10. Je kunt zometeen dat goed gevulde Radio 10 prijzenpakket winnen als je meedoet met Je zingt ze allemaal mee. Ja, wie weet ben jij zometeen de gelukkige winnaar. En blijf ook hangen voor Shaggy zometeen met Angel. Eerst

0: Het was Shaggy en Angel. Ja, voordat hij het liedje uitbracht, zeg maar, voordat hij echt de tekst ging schrijven, had hij de muziek al. Had dat basloopje gepakt, hè, van de Steve Miller Band, van de Joker. En nou ja, daar moest hij nog een stukje tekst op schrijven. Hij vond dat zo'n gaaf basloopje. Dus hij dacht, daar ga ik wat mee doen. Nou, dat werd dit dus.
1: Je zingt ze allemaal mee.
0: Dit is jouw kans op je eigen Radio 10 prijzenpakket. Met daarin de Radio 10 dopper, de cap, de sokken en de Radio 10 mini parasol. Want ja, het wordt weer mooi weer, hè, de komende tijd. Dus die kun je mooi gebruiken dan. En mocht het onverhoopt toch gaan regenen, dan kun je hem ook gebruiken als paraplu. Dat is zo mooi in dat ding. Je hoort zo meteen een fragment van een grote Radio 10 hit. Die stopt opeens. En de bedoeling is dat jij hem even afzingt. Dat hoeft niet helemaal loopzuiver, als de tekst maar helemaal overeenkomt. En dat kun je dan achterlaten in de app van Radio 10. Het liefst met een voiceberichtje. Dan kunnen we meteen een beetje horen hoe het gaat klinken, zeg maar. Nou, zal ik even de opgave laten horen? Succes! Ja, en dan moet jij. Nou, ik ben reuze benieuwd of je dit af kunt maken. Laat het weten in de app van Radio 10. Het is gratis. En je maakt dus kans op dat fantastische prijzenpakket. Zal ik het nog één keer even laten horen? Juist, ja, dat. Nou, als je dat even inzingt in de app van Radio 10... dan is de kans aanwezig dat ik je zo meteen terugbel... en dat je op de radio het even af mag zingen. En dat fantastische prijzenpakket in de wacht sleept. Dit is Brian Adams, Run to You.

0: tickets scoren. Tickets voor 10. Alle info, check radio10.nl.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung met onder andere smartphones en televisies. Dus snel even bollen.
4: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
3: Alleen vandaag bij Bol, de mijrenpannen tot 40% korting op de meest getoonde prijs.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
6: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
5: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
6: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
5: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
7: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
8: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Eyewis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
9: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
10: Koude tijd, maar weinig kwijt bij Vibra. Nu volop voordeel op winterjassen, accessoires en meer. Zoals jassen voor dames en kinderen al vanaf €24.99. Of heerlijk passende sokken al vanaf €1.49. Wees er snel bij, want op is op. Dat doe je goed, Vibra.
11: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
12: Een hele goede morgen, 8:55, Radio 10 staat aan met Dire Straits zometeen. Eerst even kijken naar het weer. Nou, het is bewolkt vanochtend. In het noorden zelfs kans op een beetje regen. Verder is het droog in het land. En vanmiddag steeds vaker de zon. 17 tot 22 graden. En na het weekend krijgen we zelfs een paar warme dagen. Dus dat is een mooi vooruitzicht, hè? Voor het laatste nieuws, even naar de Radio 10 nieuwsdesk. Daar zit Jeroen Hazewinkel. Jeroen, goedemorgen.
13: Goedemorgen. De A76 bij het Limburgse Schinnen is dicht na een ernstig ongeluk vannacht. Iemand werd door meerdere auto's geraakt en kwam om. De politie doet onderzoek en vraagt om camerabeelden. De regering praat dit weekend en daarna met de oppositie om genoeg steun te vinden voor de begroting voor volgend jaar. Pro en Volt trekken daarbij samen op. Zijn die akkoord, dan is er meteen een meerderheid voor de plannen. En in de Thaise hoofdstad Bangkok is de rampenstatus uitgeroepen. Het regent er al dagen zo hard dat een groot deel van de stad is overstroomd. Door de rampenstatus kunnen lokale organisaties ingrijpen.

0: Krantje, croissantje en de grootste hits aller tijden. Dit is de Radio 10 Weekend Ochtendshow met Wouter Kooijman.
1: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: Radio 10, Duncan Lawrence, je hoorde Arcade.
1: Je zingt ze allemaal mee.
0: Ja, daar zitten we middenin. Dat leuke spelletje waar je bij kunt meezingen. Joeri heb ik aan de telefoon. Goedemorgen Joeri, wat ben je aan het doen vandaag?
2: Ik ben nu onderweg naar mijn dochter, die moet voetballen.
0: Ah, leuk. Jasje meegenomen?
2: Ja, zeker. Ja, ja.
0: Ja, dat wordt, wordt fris aan de kant, hè?
2: Ja, het zonnetje zie ik nou nog niet fijn in ieder geval.
0: Ja, ja, precies. Nou, ja, uiteindelijk droogt het lekker op en wordt het lekker weer vandaag. Dus dat, dat zijn allemaal mooie vooruitzichten. Hopen dat jullie gaan winnen dan vandaag.
2: We gaan zien.
0: En nou, je kan vast een klein voorzetje geven door dit af te zingen. Hè? Joeri, kom er maar in.
2: Man, I feel like a woman.
0: Even kijken of dat goed is.
3: I feel like a woman.
0: Joeri, van harte gefeliciteerd!
2: Hey!
0: Je wint het Radio 10 prijzenpakket met daarin die cap, die dopper en natuurlijk ook die fantastische Radio 10 paraplu.
2: Kijk, die zou ik altijd wel hebben.
0: Ja, dat is lekker langs de zijlijn misschien wel binnenkort.
2: Ja, toch?
0: In de herfst, ja. En het mooie is, als het heel mooi weer is, kun je hem ook gewoon meenemen, want dan kun je hem gebruiken als...
2: parasol.
0: Precies. Ik wens je een fijne dag.
2: Hetzelfde.
0: Goeie wedstrijd.
2: Dank je.
3: Let's go, girls.
0: Om toch even de dochter van Joeri een beetje te motiveren, hè?
3: Come on.
0: Allemaal meezingen.

helemaal voorbij komen. Hier op Radio 10. App dan tickets naar de app van 10. Ja, wie weet zijn ze dan voor jou. 2 tickets. En sta jij volgend jaar gewoon lekker in Amsterdam te dansen. Op Anouk en het Metropoolorkest. Dat zou leuk zijn, toch? Alleen appen dus tickets als je een liedje van Anouk helemaal hoort. Dat is de hint die ik je even meegeef voor het komende uur. Radio 10, goedemorgen. Ik ben Wouter met Supertramp zometeen na 9. En ook Bruce Springsteen komt eraan.

0: zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
1: Doei-doei!
0: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt...

0: met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
2: Ja. Met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
7: Smint.
8: Valt je iets op aan mij?
7: Nieuwe jas?
8: Nee.
7: Nieuwe schoenen?
8: Nee.
7: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
9: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
10: Boost yourself.
11: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
12: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
14: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.

0: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
1: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
2: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: Mindshift. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1.099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
7: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
6: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
7: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
6: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
7: Oké, ga ik op letten.
6: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
7: Doe ik.
6: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
8: Goedemorgen, het is de weekendochtendshow waar je zo James Blunt hoort. En ook Bruce Springsteen komt eraan. Eerst het nieuws van 9 uur. Gelezen door Jeroen Hazewinkel.
9: De politie in Sri Lanka onderzoekt de dood van een Nederlandse vrouw. Volgens de Telegraaf gleed ze deze week in de buurt van een waterval uit en kwam ze op een rots terecht. De waterval is geliefd bij toeristen en die halen geregeld gevaarlijke toeren uit om bijzondere foto's te maken. Of dat nu ook gebeurd is, is niet duidelijk. Het minderheidskabinet praat vandaag verder met verschillende partijen over de begroting. Als Pro langskomt, dan zit ook meteen Volt aan tafel. De twee partijen hebben afgesproken dat ze alleen nog maar samen met het kabinet Jetten praten. Met die twee partijen erbij heeft de coalitie meteen een meerderheid. De A76 bij het Limburgse Schinnen is in noordelijke richting dicht na een ernstig ongeluk vannacht. Iemand werd door meerdere auto's geraakt en kwam om. De politie zit nog met veel vragen en houdt voorlopig alle scenario's open. Wie camerabeelden heeft, wordt gevraagd om die met de politie te delen. En modellen van OpenAI hebben geprobeerd de website van het Amerikaanse ministerie van Onderwijs te hacken. Dat meldt de New York Times. De poging mislukte en OpenAI onderzoekt wat er is gebeurd. Andere media schrijven dat AI ook actief was op 3 andere overheidssites in Amerika. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanochtend bewolkt met in het noorden nog een beetje regen. Verder droog en vanmiddag vaker zon. Het wordt 17 tot 22 graden. Na het weekend krijgen we een paar warme dagen.
8: Radio 10 verkeer met 2 vertragingen. De A28 Utrecht-Zwolle bij Amersfoort 6. En de A58 Breda-Tilburg bij Tilburg Centrum Oost. Daar is de vertraging 6 minuten.
10: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
11: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof Kwark, Chocohoekje en Mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox Soep en Zak, Knor Kuppensoep en Koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
13: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
14: Honda, the power of dreams.
11: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
14: Giga veel.
11: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
15: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer.

0: de textielbak.
1: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
2: What a what? Thank you, mama!
1: Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
0: Strandlaken versleten na al die zonnige dagen? Drop hem in de textielbak.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
5: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
6: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
12: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk. In de Ziggo Dome. Radio 10.
13: Wouter Kooijman.

0: Blijft mooi, hè? Deze van James Blunt.
1: Het weekend van 10.
0: En wise man.
1: Wouter Kooijman.
0: Goedemorgen. Ja, Wouter meldt zich voor Sylvan Stoet. Hem hoor je namelijk vanmiddag met Kimberly in de weekendshow. De zon die komt in de loop van de dag steeds vaker tevoorschijn. Wordt 17 tot 22 graden uiteindelijk. En na het weekend, ja, dan wordt het pas...

Timothy die is onderweg tussen Gorinchem en Rotterdam. Hij is de weg daar een beetje onveilig aan het maken. En Wout, ja niet deze Wout, een andere Wout, is onderweg naar het vliegveld. Hij gaat wel iets heel bijzonders doen. Hij gaat een helikopter ophalen. En daar gaat hij mee vliegen voor Stichting Opkikker. Nou, dat is een mooi initiatief, Wout. En ik hoop dat je een mooie dag hebt. En Erik is dan weer druk bezig in de keuken vandaag om een appeltaart te maken voor Burendag. Kijk, Erik, die snapt tenminste hoe je sociale contacten onderhoudt. Met boter en suiker. Ja. Je weet het trouwens ook, hè. Dit weekend is Anouk horen

0: was Anouk op Radio 10 en One Word.
1: Tickets van 10 voor Anouk.
0: Nou, Naomi, Anouk had er inderdaad maar één woord voor nodig, hè?
2: Ja, dat is zeker waar. Het grappige is, ook een van mijn favoriete nummers die nu opkwam. Dus,
0: jeupig, ja.
2: Superleuk.
0: Nou, je hebt hem ook meteen herkend. Wat was jij snel met appen, zeg?
2: Ja, nou, ik was toevallig ook al de app openstaan. Dus ik zag hem naar boven poppen. Ik denk gelijk berichtje sturen.
0: Hoppakee, meteen door.
2: Zeker, ja.
0: Hoeveel fan ben je van Anouk, als ik vragen mag?
2: Nou, mijn vader luisterde haar eigenlijk altijd al op de radio vroeger. Dus eigenlijk van jongs af aan was het altijd al een herkenbare zangeres hier in huis.
0: Ja, een leven zonder kan je bijna niet voorstellen.
2: Nee, in principe. Het is ook echt een van de beste Nederlandse artiesten, denk ik wel.
0: Zeker, ja, zeker. Behoor jij ook tot het matinee-publiek? Dat is toch een beetje een nieuwe doelgroep, hè, wat Anouk gaat aanboren.
2: Ik weet niet of ik in die categorie val.
0: Nee. Nou, ik vond het wel een grappige optie wat ze geopperd heeft. Vind je niet? Een middagvoorstelling.
2: Ja, want ze wilde niet tot laat optreden, begrepen.
0: Ja.
2: Dat hoeft ook niet altijd tot super laat.
0: Nee, toch? Nee. De show op 4 juni begint om 8 uur.
2: Nou, prima tijd, denk ik.
0: Ja, heb je al in je agenda gekeken of je eventueel plek hebt?
2: Ik heb nog niks op die plek staan.
0: Nou, gefeliciteerd Anouk! Jij wint 2 tickets voor het concert van Anouk op vrijdag 4 juni 2027 in Ziggo Dome Amsterdam.
2: Echt superleuk, dankjewel.
0: Wie ga je meenemen?
2: Nou, het grappige is, ik zou in 2013 naar haar concert toen gaan.
0: Ja.
2: Met mijn ouders en mijn zus. Maar toen werd het afgelast tot laatste moment.
0: Ja.
2: Dus ik denk of even mijn ouders of mijn zus. Maar dan moeten we eventjes kijken hoe we dat gaan regelen.
0: Nou, dat gaan we helemaal in orde maken. Ik wens je daar veel plezier.
2: Nou, super. Hartstikke bedankt in ieder geval.

0: Dua Lipa. Dance the Night. Hier bij Radio 10, waar je zometeen de top 4000 flashback krijgt. En deze van Whitney Houston. Oh, dat is ook een mooie tip meteen voor de 80's top 810.
1: Je zingt ze allemaal.

0: op radio10.nl.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
2: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
3: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
4: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
7: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
8: Wat weet jij van de jaren 70? Test jezelf met een muzikale reis van 500 vragen. Het Top 40 Quizboek, de jaren 70. Nu overal verkrijgbaar.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: Anders ga ik je mis. Pakken.
11: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
12: Wouter Kooijman.
13: Hey, goedemorgen. Robbie Williams, zometeen met Rock DJ. Eerst krijg je Whitney Houston en How

0: Tot op het bot ging hij, hè, in de videoclip. Robbie Williams.
1: Top 4000 flashback.
0: You're the rock DJ. De top 4000 flashback van vandaag is een loflied aan de Amerikaanse staat Alabama. En dat terwijl de mannen van de band zelf uit Florida komen. Ja, waarom dan die ode, hoor ik je denken? Nou, de band die spendeert tussen 1970 en 1972 een hele hoop tijd in een studio daar in Alabama. De flashback is dan ook een ode aan de studio, aan de mensen die daar werken en de staat waar die staat. Die studio dan natuurlijk, ja. Ik weet één ding zeker. Het liedje gaat je zometeen bekend in de oren klinken, omdat Kid Rock er in 2008 ook mee aan de haal ging. De flashback van vandaag is van Lynyrd Skynyrd.

0: De dossiers worden de studio weer binnengedragen. En dat kan maar één ding betekenen. Het top 40 hitdossier begint zometeen. Erik, goedemorgen.
1: Een hele goedemorgen, Wouter.
0: Jij kunt wel weer wat input gebruiken, hè, vandaag.
1: Ja, ben weer op zoek naar verhalen voor straks na 10. Spreek ze in via de app van Radio 10. Wie weet raak het zometeen tussen 10 en 12. En als je dan toch in de app zit, stem dan meteen even op de hit battle. Zaterdag is tenslotte de dag om erop uit te trekken, boodschapjes te doen. En dus dacht ik aan twee draagbare hits uit 1969. Ga je voor A, Little Greenback. Of wordt het B, Papa's Got a Brand New Bag?

0: heb je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo Coffee Pads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
2: Koude tijd, maar weinig kwijt bij Vibra. Nu volop voordeel op winterjassen, accessoires en meer. Zoals jassen voor dames en kinderen al vanaf 24,99. Of heerlijk passende sokken al vanaf 1,49. Wees er snel bij, want op is op. Dat doe je goed.

0: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
1: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
0: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
2: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor je gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting 2 plus 1 gratis. Dus snel even bollen.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Alleen vandaag bij Bol. De Meirepannen tot 40% korting op de meest getoonde prijs.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: Flex, dat is voordelig.
1: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
0: Oh, en nu niet?
1: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
0: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EFORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

0: netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Het ANP-nieuws van 10 uur.
4: De Limburgse politie is nog steeds druk met het onderzoek naar een dodelijk ongeluk op de A76 bij Schinnen. Daar werd vannacht iemand aangereden door verschillende auto's en hij of zij overleefde dat niet. Zolang het onderzoek duurt, blijft de weg richting het noorden dicht. De politie denkt vanmiddag meer info te kunnen geven. Op Sri Lanka wordt de dood onderzocht van een Nederlandse toeriste. De vrouw van 26 was samen met een vriendin bij een waterval toen ze uitgleed en op een lager gelegen rots terecht kwam, schrijft de Telegraaf. Haar lichaam is naar een ziekenhuis gebracht voor onderzoek. De politie heeft vannacht waarschuwingsschoten gelost bij een aanhouding in het Brabantse Someren. Er zou iemand bedreigd zijn met een vuurwapen en om de zaak onder controle te krijgen schoot een agent meerdere keren. Niemand raakte gewond. De regionale omroep schrijft dat de aanhouding in een huis was. En Henk Vrezer is zijn klus als bondscoach van Suriname meteen goed begonnen. Zijn ploeg won in de Nations League de uitwedstrijd tegen Honduras met 3-2. De beslissende treffer was een eigen doelpunt van Honduras. Dit jaar miste Suriname net aan kwalificatie voor het WK. Het Radio 10 weer door Weer Online. In het noorden kan plaatselijk een beetje regen vallen. Verder is het droog, met vanmiddag ook steeds meer zon. Het wordt een graad of 20. De komende dagen warm nazomerweer.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,79.

0: Pizza Bites 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En Walra Keukentextiel Sets 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
2: gigaveel...
0: gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Anders ga je mis.
4: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force dubbel A en triple A batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.
3: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
4: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk.

Een goedemorgen. Het is weer zaterdag 10 uur geweest. En de hoogste tijd voor een nieuwe dosis hits en herinneringen in Erik's Top 40 Hit Dossier. Wat wil jij horen uit meer dan 6 decennia hitgeschiedenis? Nou, spreek gewoon de hit in met jouw herinnering via de app van Radio 10 of ga naar radio10.nl. Dit half uur beginnen we in het jaar dat de Amerikaanse astronaut Neil Armstrong als allereerste mens ooit voet op de maan zette. Ja, nou zijn er natuurlijk ook mensen die denken dat dat niet zo is. Maar binnenkort gaan ze op zoek naar de landingsplaats en dan komt het allemaal goed hoor. Je hoort astronomisch goede hits uit die tijd. We beginnen met de winnaar van de hitbattle. De meeste stemmen waren voor George Baker. Dit is Little Green Bag.

0: later ook nog eens een keer fenomenaal overgedaan door de Rolling Stones. Het origineel kwam dus uit 1969. Het hitjaar dat dit half uur centraal staat, en dat is allemaal dankzij Edwin. Hij deelde zijn herinnering via de gratis Radio 10-app.
1: Goedemorgen, Erik. Eind 60e jaren was een van de eerste plaatjes die ik kocht het nummer van Sagarin Evans in the year 2525. Die jongens hebben toch wel gelijk gehad, want de huidige ontwikkelingen met betrekking tot AI gaan dusdanig snel dat we toch moeten vrezen dat, dat we 2525 niet meer halen. Veel plezier en veel succes.

Shocking Blue. De enige Nederlandse band die ooit in de Amerikaanse Billboard Hot 100 een nummer 1 in scoorde. En Shocking Blue kwam hier gek genoeg niet verder dan de derde plaats in de enige echte. We kijken even naar de hits die hun weg naar de top wisten te vinden. Die staan in de top 5 van deze week terug in de tijd. De top 40 van 27 september 1969. In the year 2525 van Zeker en Evans. We draaiden hem net nog. Die zakte van 4 naar 5. 10 weken stonden die genoteerd. En ook omlaag in de vijfde week. 1 plaatsje Scarlet Ribbons van The Cats op 4. Een stijger, die stond er al 19 weken in en ging toch weer omhoog. Ja, ja, je kan maar niet ver genoeg gaan natuurlijk, hè. Je t'aime, moi non plus. Van Jane Birkin en Vic Stansiekersburg. Don't Forget to Remember van de Bee Gees, die zakte van 1 naar nummer 2. Stond er ook 5 weken in. En 5 weken voor Tom en Dick, altijd een beetje gezellig. Bloody Mary, die ging van 2 naar nummer 1. Het was de nieuwe nummer 1 in Nederland. En net buiten de top 5 vinden we de Rolling Stones. Die zakte deze week van 7 naar 12. Met een liedje over dames die in een bar dansen en eventueel ook prostituee zouden kunnen zijn. Hadden ze een mooie naam voor. Dat zijn de zogenaamde Honky Tonk Women. De Stones hier op Radio 10.

best wel een bijzondere plaat. Nina Simone en haar hit met een dubbele ontkenning. I got no, I got life. Het was een hit uit 1969 en dat is alweer de laatste uit het rijtje muzikale herinneringen uit die tijd. Wil je nou een ander moment in je leven weer even oprakelen met een lied dat daarbij past? Spreek dat dan in via de app van Radio 10 en wie weet horen we je zo meteen voorbij komen. Net als Ilse, want haar herinnering aan deze hit hoor je zo meteen.

0: Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
1: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
0: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
2: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
3: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Een jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
7: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
8: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
9: Smint. Valt je iets op aan mij?
10: Nieuwe jas?
9: Nee.
10: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
10: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
11: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
10: Smint. Boost yourself.
12: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het. Ja.
13: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Nieuw! De Melanzane.

0: Promise You a Miracle van Simple Minds. Goed nieuws, 30 april en 1 mei volgend jaar zijn ze in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het is weer een mogelijkheid natuurlijk om oude herinneringen op te halen voor je. De hits liggen voor het oprapen. En we hebben ook een oude herinnering van Ilse.
1: Hallo, met Ilse. Ik wil graag de Human League aanvragen. Don't You Want Me. Een herinnering aan de brugklas.

Marvin Gaye en Sexual Healing. Die groeide op in een streng religieus gezin met 4 kinderen. Zijn vader was dominee en stond bekend om zijn harde opvoeding. En dat bracht hij in praktijk ook, want uiteindelijk schoot hij zijn eigen zoon dood. En dat gebeurde allemaal in België. Maar de krassen op zijn ziel die boden ruimte voor diepgang. En daar zijn we als muziekliefhebbers nog altijd dankbaar voor. Dit was een van zijn resultaten. Sexual Healing op Radio 10. We kijken even naar de top 40 van 25 september 1982. Twilight van BZN ging van 10 naar 5 omhoog. Kreeg een stip in de derde week top 40. One Draw van Rita Marley. Van 7 naar 4 omhoog, 3 plaatsen in de 5e week. En 5 plaatsen omhoog, 3 weken nu genoteerd. Dire Straits, Private Investigations. Don't Go van Yazoo ging van 3 naar nummer 2 omhoog in de 5e week. En 5 weken nu de top 40 en blijven staan stevast op de eerste plaats. The Golden Earring en Twilight Zone. Nou, de hit die we gaan draaien is geschreven door Sjors Kooijmans. Hij deed het eigenlijk voor zijn eerste soloalbum, maar The Golden Earring die probeerde het nummer uit tijdens een paar concerten. En het publiek reageerde zo enthousiast dat het toch een earringplaat werd. Dit is Twilight Zone.

Zij heette June Large en hij heette Prince Mohammed. Someone loves you, honey. Het was de laatste hit in ons uitstapje naar 1982. Zometeen nog een uurtje Erik's Top 40 Interview hier op Radio 10. Naar welk moment in het hitverleden we teruggaan, dat ligt helemaal in jouw handen. Laat het weten via de app van Radio 10. Spreek nu een plaat met herinnering in. En wie weet, dan hoor je hem wel zometeen.

0: je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
3: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl. Oh.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey, doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
7: Vergeet je niet in te smeren.
6: Want

0: €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
3: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
4: Treasure, de Bruno Mars Tribute Band. Zaterdag 31 oktober, AFAS Live. Met grote hits als I Just Might, Locked Out of Heaven, Marry You en natuurlijk Treasure. Koop snel je tickets via mojo.nl/treasure.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de

0: fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
3: Download de app en start met vinden.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Atlantic warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
6: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
4: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
7: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu! 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
9: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
8: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
9: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
8: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
9: Oké, ga ik op letten.
8: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
9: Doe ik.
8: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
10: Het ANP-nieuws van 11 uur.
11: Nu de Thaise hoofdstad Bangkok last heeft van overstromingen, past de Nederlandse touroperator Rikshaw Travel de routes voor zijn reizigers daar aan. Het gaat om een paar honderd mensen. Er zijn volgens de organisatie ook delen van Bangkok die niet zijn getroffen door het noodweer, dus kunnen mensen daarheen worden omgeboekt. Premier Jette en minister van Financiën Heijnen zitten vandaag als eerste om tafel met de ChristenUnie om het over steun voor de begroting te hebben. Later schuiven Pro en Volt aan, die samen optrekken in de onderhandelingen. Zeggen zij ja, dan is er meteen een meerderheid voor de plannen. Er zijn ook gesprekken met JA21 en de SGP. Een explosie vannacht bij een koffieshop in de Amsterdamse wijk De Pijp, meldt AT5. Er raakte niemand gewond en volgens de politie zijn de verdachten gevlucht. De straat ligt bezaaid met glas van kapotte ruiten en gesprongen terrasschermen. De politie is bezig met sporenonderzoek. En de politie in Sri Lanka onderzoekt de dood van een Nederlandse vrouw. De Telegraaf schrijft dat ze is uitgegleden bij een waterval. Ze zou terecht zijn gekomen op een rots. De waterval is ongeveer 25 meter hoog en is populair bij vakantiegangers. Het Radio 10 weer door Weer Online. In het noorden kan plaatselijk een beetje regen vallen. Verder is het droog met vanmiddag ook steeds meer zon. Het wordt een graad of 20. De komende dagen warm nazomerweer.
12: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
13: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
14: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo Coffee Pads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
15: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.

0: je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren, zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster Beter Leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van Voordeel,
1: Aldi.
4: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor, kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en...

0: netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
2: Giga veel.
1: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
3: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk.

zaterdagochtend in het weekend van Radio 10. Heb je een lekkere werkweek achter de rug? Nou, ik hoop van wel. Zo niet? Nou, we proberen het snel te vergeten en je weer even te verliezen in de verhalen uit het verre verleden. Erik Stopwittig in dossier, die duikt tot 12 uur in hits en hun herinneringen van jullie. Dit half uur gaan we terug naar het jaar dat op 30 april koningin Beatrix na 33 jaar afstand deed van de troon en Willem-Alexander de nieuwe koning van ons land werd. Dit zijn de hits uit 2013, op weg naar de herinnering die erbij hoort van Jolanda. Je hoort er naar Raccoon en deze van Pharrell Williams.

0: Een van mijn favoriete Nederlandse groepen. Raccoon was dat. En Oceaan was hun eerste Nederlandstalige hit. Het kwam uit de film Alles is Familie. En zanger Bart van der Heijden die bracht met het lied een ode aan zijn overleden zus. Nadat hij te horen had gekregen dat ze ziek was. Een muzikaal moment voor een onvergetelijke familieband dus. En over familie gesproken, de volgende herinnering van Radio Tine Jolanda heeft daar ook alles mee te maken.
1: Nou, hallo Erik, zo'n lief, met 18, een warme zomerdag. Vol herinneringen en papa en mama een beetje zwaar weer qua relatie. Onze zoon vierde feest, terecht. En wat een feestje. Boxen in de openslaande deuren, zonnetje erbij, tuinfeest klaar. Kom beneden. En het eerste nummer wat ik hoor was deze, Zonnedans. Het werd een geweldige leuke dag. En als ik dit nummer weer hoor, brengt het me terug naar deze geweldige zomerse dag. Met mijn zoon, lastige tijd. Maar wat een feest was dat. En oh ja, inmiddels zijn we 18 jaar verder. Papa en mama zijn nog samen hoor. Lieve groeten, Jolanda.

weet ik veel wat allemaal, Instagram wordt gebruikt. Michael Bublé en It's a Beautiful Day. En dat is het zeker natuurlijk, maar zoals altijd, we moeten wel altijd zelf de slingers ophangen. Ondertussen zorg ik voor de muziek, de begeleidende muziek. En we kijken even naar de top 40 van 28 september 2013. Dat is het hitjaar waar we in beland zijn. Talk Dirty van Jason Derulo featuring 2 Chainz ging van 8 naar nummer 5 omhoog. En die stond er 6 weken in. Ook 6 weken voor Katy Perry. En die zakte van 2 naar 4. 16 naar 3 met een superstip. DV, BBS en Borges met Tsunami. 2 weken in de lijst en op weg naar de eerste plaats. Van 3 naar 2 ging Wake Me Up van Avicii. 14 weken in de top 40. En Take Your Time, A Girl. Dat was Niels Geuzenbroek. Die stond 3 weken in de top 40 en nog steeds op de eerste plaats. En ik draai de dame die net haar hoogtepunt achter de rug had. Qua hit dan. Ze zakte van 2 naar 4 met Roar. Katy Perry.

0: Toch wel een leuke, hè? Zo'n muzikale begroeting. Dat waren de Lumineers met Ho Hey. Inderdaad, in het hitdossier altijd pret. En applaus natuurlijk. Het was de laatste hit uit ons hitjaar 2013. Dank aan Jolanda die haar herinnering deelde. Wil je nou ook bepalen wat ik binnenkort draai in Erik's Top 40 hitdossier? Spreek dan nu jouw hit met herinnering in via de app van Radio 10. En wie weet draai ik het morgen wel. Zometeen dan gaan we allereerst ruim 38 jaar verder terug in de tijd... naar 1975 met herinneringen aan deze hit. De Dizzy Man Band komt eraan ook en een zonnetje in huis met Casey.
1: Staat op 4 en 6 juni 2027.

0: scoren. Tickets voor 10. Alle info, check radio10.nl.
1: Hans, waar liggen de regenjassen?
2: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
3: Allsafe geeft ruimte.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
5: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
9: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
11: Echt lekker.
10: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
12: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
13: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
14: Erik de Zwart. Terug naar 1975 met de hits van Ten

0: Zeg eens, hoe vaak zeg jij ik hou van jou tegen je geliefde? Eric Stewart van 10cc stapte op 21-jarige leeftijd al in het huwelijksbootje. Na een paar jaar besloot hij te stoppen met het zeggen van ik hou van jou. Hij ging op zoek naar een andere manier om zijn liefde te uiten. En dat werd deze hit, I'm Not In Love. Hoe romantisch is dat? Een hit uit het hitjaar 1975 dat dit half uur centraal staat dankzij de herinnering van Daan.
1: Goedemorgen Erik, ik ben Daan Vonk. In 1975 hadden we 6 weken schoolvakantie. We stonden in Beltschutsloot in de kop van Overijssel. Met mijn 3 maten, Luc, Harry en Appie, kampeerden we voor het eerst zelfstandig. En we stonden met onze tenten tussen de bootstijgers die bij de camping hoorden. Iedere dag gingen we het water op met onze zeilbootjes. En na het varen, dan kookten we duivels braadpandiner op een 1-pits gasstelletje. De afwas werd dan gedaan onder het luidkeels meebrullen van de zomerhits van de Dizzy Mans Band, The Opera. Erik, dankjewel dat ik deze herinnering mag delen. En ik wens iedereen een heerlijk nazomersweekend.

De grote vraag die ons thans bezighoudt is natuurlijk: wat hebben Bob Marley's No Woman No Cry, Lola van de Kinks en I Want You to Want Me van Cheap Trick nou met elkaar gemeen? Nou, dat ga ik je vertellen. Bij al die nummers is het de live-uitvoering die uiteindelijk bekender is geworden dan het in de studio opgenomen origineel. Dit was de versie die hij opnam in juli 1975 op het podium van het Londense Lyceum Theater. We kijken even naar de top 40 van 27 september van dat jaar 1975. Get Down Tonight van Casey and the Sunshine Band draaiden we net nog. Ging van 7 naar 5, 2 plaatsen omhoog in de derde week. 2 weken nu in de top 40 en met een superstip van 20 naar nummer 4 omhoog. Alexander Curley en Guus Ganeus. Movie Star van Harpo zakte van 2 naar 3 in de vierde week. En met een stip van 5 naar 2 omhoog. 4 weken nu in de top 40. Kiss Me, Kiss Your Baby van The Brotherhood of Man. Rod Stewart met Sailing. Ach, daar heb ik nog veel op staan te schuifelen. Die stond voor de zesde week nog steeds op de eerste plaats in de top 40. Maar die gaan we niet draaien, want anders word ik misschien nog een beetje draaierig. Ik draai Jan Torsten Svensson. Wie? Nou, dat is ene Harpo. Met een hit over een man die het nogal hoog in zijn bol had. Hij dacht dat hij een filmster was, hoewel hij alleen maar eenmalig in een reclamespotje had meegespeeld. Hilversum loopt er vol mee. Deze grootheidswaanzin hielp hem wel aan een wereld.

0: Radio 10. Het zit erop, je magische reis door de tijd. Wil je nou morgen een hit en herinnering delen? Spreek het dan in als een audioberichtje in de app van Radio 10. Veel plezier zo dadelijk met Silver en Kim. Zij zijn er dan weer met de weekendshow.
1: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
9: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu diervoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. Dus snel even bollen.
10: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee. Plus.
9: Alleen vandaag bij Bol. De Meijer pannen tot 40% korting op de meest getoonde prijs.
11: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Alle Sigma-verf bestel je bij
5: verfwinkel.nl. Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
6: Zeg het!
5: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcode check op simpel.nl.
7: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
9: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
10: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
8: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
9: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
11: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
12: Zo meteen de weekendshow met Stoet en Kim. En fijne muziek hoor. Den Harmon, Boxset komt eraan. En nu het nieuws van 12 uur met Jeroen Hazewinkel.
13: Veel Nederlanders willen dat elke demonstrant die zich niet aan de wet houdt strenger wordt aangepakt, blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Maar we vinden bijna allemaal hetzelfde over de Hitlergroet. Die is voor vrijwel iedereen taboe. Officieel is die niet verboden, maar dat zou voor driekwart wel zo mogen zijn. De politie heeft vannacht in het Brabantse Someren 2 verdachten opgepakt voor het bedreigen van iemand. Ze vluchtten met een auto en reden bijna een agent aan. Die loste een waarschuwingsschot. Na een zoektocht werden de 2 verdachten aangehouden. Nederlanders die op reis zijn in de Thaise hoofdstad Bangkok hoeven daar niet per se weg vanwege de overstromingen. Reisorganisatie Riksha Travel heeft mensen omgeboekt naar delen van de stad die niet zijn getroffen door het water. Wie nog naar Bangkok toe gaat, komt sowieso niet in de overstroomde gebieden, zegt Riksha. En oplichters vallen nu al inwoners van het Twentse Oud-Marsum lastig, omdat daar volgend jaar de Passion is. Ze worden gebeld door iemand die net doet alsof hij bij KRO en CRV werkt. Die vertelt dat hun woning is uitgekozen als kleedruimte voor de acteurs, meldt RTV Oost. Ga er nooit op in, ook niet als ze aan de deur staan, zegt KRO en CRV. Het Radio 10 weer door Weer Online. In het noorden nog kans op wat regen. Verder droog en vanuit het zuidoosten op steeds meer plekken wat zon. Het is ongeveer 20 graden. Na het weekend tijdelijk warm nazomerweer.
12: Jeroen, dankjewel. Dan gaan we naar het verkeer toe. En Kim, die praat je even bij.
14: Ja, 13 vertragingen op dit moment. En dit zijn de 3 grootste. Op de A10 Watergraafsmeer Koenplein tussen Amsterdam Rivierenbuurt en de Nieuwe Meer 15 minuten. De A29 Bergopzoom Rotterdam voor de Haringvlietbrug 31 minuten. En op de A50 Os Arnhem voor Grijsoord 16 minuten.
12: Daar ben je klaar voor de weekendshow, Kim?
14: Ja!
12: Ik ook. Gezellig.
14: Uitgeslapen en wel.
12: Ik zie het, ja. Nou, we gaan zo los met Fijne van Den Harbor. Komt eraan.
15: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep in zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
16: gigaveel.
15: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
17: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
18: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
17: doei doei
18: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
6: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night. Bij Amsterdam de Style Outlets.
19: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
20: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
21: De beste plek voor jou, NVM.
22: Treasure, de Bruno Mars Tribute Band. Zaterdag 31 oktober, AFAS Live. Met grote hits als I Just Might, Locked Out of Heaven, Marry You en natuurlijk Treasure. Koop snel je tickets via mojo.nl/treasure.
23: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
24: Dus jij hebt een ID Best Cargo gekocht?
25: Ja.
24: En nu?
25: Domeinnamen kopen.
24: Voor je bedrijf?
25: Ja.
24: Welk bedrijf?
25: Ja, dat weet ik nog niet.
24: Welke domeinen dan?
25: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
24: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
25: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
26: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
27: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt.

0: eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk.

0: Kim en Stoet hier. Goedemiddag, Kim.
1: Goedemiddag. Ja, Robert heeft een vriendenweekend.
0: Hij zei het. Hij zegt, ik ga één keer per jaar ga ik met mijn vrienden gaan we ergens in een bus. Dan gaan we ergens heen.
1: Ja.
0: Dan gaan de telefoons uit.
1: En dan is het nog steeds niet heel wild, denk ik, Robert.
0: Dat denk ik ook niet, want Robert heeft wel van die hele nette bloesjes aan.
1: Ja, nee, hij zat wel op een biertje op een terras te drinken ergens. Dan dacht ik, hou kinderen binnen.
0: Hij zei zelf, aan het eind van het weekend weet ik niks meer wat er allemaal gebeurd is. Dus het schijnt echt wel heel heftig te zijn. Laten we dat diep dat volgende week even met hem uit.
1: Ja, daar ga ik voor zorgen. En verder hebben we natuurlijk wel, Sil, van de blij dat je er bent, de gebruikelijke ingrediënten.
0: Ja, zeker.
1: Dus we hebben de beste reden. We gaan de Songtext Challenge spelen vandaag. En we hebben kaart voor Anouk.
0: Ja, Anouk kaart. Ja, als je Anouk hoort, hoef je alleen maar tickets te appen.
1: Anouk horen is tickets scoren.
0: Ja, zo is het. Dan hoef je dat, geef je dat door met de app van Radio 10. Daarvoor heb je wel die app nodig, dus download die even, zou ik zeggen. Okay?
2: De top 4000. Hall of Fame. Nou.
1: En ook de Hall of Fame hebben we gewoon vandaag. Iedere zaterdag en zondag zetten we in de weekendshow een artiest of een plaat uit de top 4000 in de schijnwerpers, die een bijzonder linkje heeft met deze dag.
0: Deze dag.
1: En op deze dag, 26 september in 2003, publiceert de website Smoking Gun een artikel waar heel veel supersterren niet zo gelukkig van werden.
0: Oh, wat was er dan?
1: Ze hadden namelijk kopieën gekregen van Riders. Dat zijn die kleedkamereisen.
0: Oh, de eisen die ze willen hebben.
1: En ook de Hall of Famer van vandaag, haar Rider, zat hierbij. En deze zangeres die we zoeken heeft niet alleen heel veel hoge noten op haar zang, eentje, maar hij had ook een indrukwekkend eisenlijstje.
0: Ja, want bijvoorbeeld Bluff heeft geloof ik alleen maar blauwe M&M's of zo. Hè?
1: Dus ja, en ik geloof ook dat dat Van Halen was of zo. Die wilde alleen maar bruine, of geen bruine M&M's. Of, ja. Nou. Maar in ieder geval deze dame, die de kleedkamer moest precies 24 graden zijn.
0: Ja.
1: Twee luchtreinigers. Oké, nou, daar kan ik nog wel een beetje inkomen.
0: Voor je stem.
1: Gekoelde kristalchampagne met een rietje. Flesje kost €300, hè, om mee te beginnen.
0: Oké, maar dat moest daar staan in die kleedkamer.
1: Dat moest daar staan, ja. Twee dozijn witte rozen en vanille-aroma kaarsen. Er moest ook een donkere bank zonder printjes. Er moest een speciale assistent zijn die haar de trappen op en af helpt.
0: Okay.
1: En een speciale assistent. Alleen maar daarvoor, hè? Ja. Om er kauwgom aan te nemen en weg te gooien.
0: Oké. Ja. Dat zijn allemaal eisen. Maar gaat er bij mij nog geen belletje rinkelen. Dus
1: nee. Ik denk dat je deze diva, zeg maar, die hoef je ook niet te vragen wat een pak melk kost. Maar de komende maanden kan je echt niet om haar heen.
0: Okay.
1: Ze gaat nu, zeg maar, een beetje ontdooien. Want de feestdagen is de tijd dat zij schittert. En it's almost time!
0: Oh.
1: Wie zoeken wij? Welke zangeres?
0: Nou, ja, geef
1: is
0: maar door.
1: Is vandaag de Hall of Famer. Laat het weten via de Radio 10 app. En als je het goede antwoord

0: Vrije zaterdagmiddag stond je morgen langs het veld. Wij zijn nu bij je, dat weet je.
1: Ja. De Top 4000 Hall of Fame.
0: En de Hall of Fame, die zijn we... Ja, we zijn een bekende zanger of zangeres aan het zoeken. Wat waren de tips ook weer die had gegeven?
2: Ja, vandaag in 2003 kwam er een artikel op een website met daarin de riders, dus de kleedkamereisen van artiesten. En daar viel vooral de rider van één bepaalde zangeres heel erg op. Die wilde alleen maar kristalchampagne in haar kleedkamer. En dat moest precies 24 graden zijn. En er moest iemand continu aanwezig zijn om daar uitgekoude kauwgom aan te nemen.
0: Oh.
2: Ja, dat gaat natuurlijk best wel ver.
0: Ja.
2: En daarna gaven natuurlijk nog de hit dat deze zangeres vooral in het laatste deel van het jaar zeer aanwezig is.
0: Heel aanwezig,
2: dus die ontdooit nu een beetje. En dan na Halloween roept ze heel hard, it's time! En
0: nee, dan kunnen we los. Ietsje hoger, kan je hoger?
3: It's time!
0: Zo hoog dat zij kan, dat kan er bijna niet.
2: Nee,
0: niemand,
2: maar dat is echt die fluittoon, hè? Ja, ja. Maar Marco.
0: Marco van Loef, hallo.
4: Hallo.
2: Jij zat te luisteren en dacht jij bij die kristalchampagne al, ja, dat kan niet anders, of was het later?
4: Nou, ik was het zelf niet, maar mijn vrouw die zei het.
2: Ah.
0: Oh, jij gaat er met de pluim vandoor, hè?
4: Ik neem de pluim, maar zij krijgt de dopper.
0: Ah, kijk, als het goed is.
2: Over welke zangeres hebben we het?
4: Nou, volgens mij moet mijn vrouw moet dat Mariah Carey zijn.
2: Helemaal goed, Marco. Hoe heet je vrouw?
4: Rolanda,
0: gefeliciteerd.
2: Goed gedaan. Jullie krijgen de 538.
0: Heel erg.
2: Waar komt die opeens vandaan?
0: Zelfs Marco lacht juist.
2: Waar komt die opeens vandaan?
0: Ik weet het precies.
2: Werk in uitvoering, hoor, dit. Meine Güte.
0: Je zit in de oude studio van 538.
2: Ja, laat het nog een keer zeggen.
0: Ja, nee, maar het is wel waar.
2: In ieder geval... de Radio 10 Dopper.
0: Van Noordzee.
2: 10.
0: Ja,
2: op jullie kant op. Dankjewel.
4: Fijn.
0: Dag Marco. Fijn dat je erbij bent deze zaterdag.
2: En dan moeten we natuurlijk ook nog even Mariah draaien.
0: Laten we draaien. Deze fijne, de Vision of Love gaan we draaien.

0: op radioteam.nl.
1: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekkreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
7: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen 1 werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors dubbel A en triple A batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Hallo, Odido hier.
11: Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
12: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
13: Opgelost, Autotaalglas.
14: Nieuw! De pepperoni di papa pizza. Vanaf 8,99. Bestel hem met een New York-style bodem. Een dunne Italian bodem. Yeah.

0: uit het bakje met LL. Lieve liedjes. Ja, een lief liedje. Olivia Dean hoor je bij Radio 10. Easy to fall in love. Het is vandaag internationale burendag, Kim.
1: Ja, het is internationale burendag. Dat is bij uitstek de dag dat je even een bakje koffie bij elkaar haalt. Of de lange tafels buiten zet. En zo op de valreep van de zomer nog een Bart barbecue. Zo, barbecue.
0: Een buurtbarbecue. Dat is ook wel een mooi scrabblewoord, hè?
1: Goede, echt. Wat heb ik vandaag? Ja, ik heb gewoon te lang geslapen.
0: Ja, je praat iets te snel. Maar weet je wat het is? Je kan ook natuurlijk hele vervelende buren hebben, hè?
1: Precies, dat is alleen leuk als je gezellige buren hebt.
0: Als je nou jouw buren in één woord zou moeten omschrijven, Kim, wat zou jij dan zeggen?
1: Oeh, ik heb er natuurlijk een hoop in Amsterdam.
0: Ja, maar...
1: Nou, shotjes.
0: Shotjes, ja.
1: Ik woon naast een kroeg, of een bar.
0: Ja.
1: De ijsbar.
0: Ja.
1: Daar zit min 12 binnen. Alleen die vroeg al een half jaar wanneer ik nou een keer kwam. Nou, ik ben gegaan.
0: Dat weten ze.
1: En toen zeiden ze, nee, oké, dan mogen jullie gratis shotjes drinken. Ik zeg, dit zeg je tegen 3 millennials die naar het Leidseplein zijn opgevoed.
0: Ja, ja, dus dat dus, is omdat ze zijn failliet nu bijna, of niet?
1: Nou ja, ik denk wel dat ze een avondje dicht moesten om te compenseren. Maar in ieder geval...
0: Oké, shotjes bij jou.
1: Eén woord je buren, wat zou jij dan zeggen?
0: Ik zou zeggen bladblazer.
1: Oh.
0: Ik heb een hovenier als buurman. Aardige mensen trouwens, hoor.
1: Maar nemen ze ook wel jouw tuin mee dan?
0: Nee, de blaadjes krijg ik wel in mijn tuin, zeg.
1: Oh, oké.
0: Ik ben wel benieuwd wat jouw woord is. Als jij je buren zou moeten omschrijven in één woord, wat zou je dan zeggen?
1: Laat het even weten via de Radio 10-app. Dan gaan we dat zo meteen even verzamelen. En dit is Duran Duran met Ordinary World.

0: Dit was ooit het liedje van mij en mijn toenmalige vriendinnetje.
1: Echt waar?
0: Elton John, Kikkedie.
1: Die bril heb je gehouden.
0: Please don't break my heart. Het zou het nummer zijn waarop we zouden gaan dansen, de openingsdans. Wat denk je? Ze heeft mijn hart gebroken.
1: Ach, God.
0: Ja.
1: Beetje over jezelf afgeroepen dan, als je dit...
0: Dat denk ik wel, hè.
1: Dat is een beetje een jinx.
0: Zal wel een reden voor zijn, moet je ook erbij zeggen. Het is vandaag een burendag en we hadden over je buren. We noemen in één woord. Wat voor een woord zou je dan zeggen over jouw buren?
1: Nou, er komt een hoop binnen via de Radio 10-app. Raymond zegt nachtplasser.
0: Oh, s'nachts donker.
1: Oh, ja, wordt natuurlijk gek van hem aan als je er net onder zit.
0: Ja, en de flat hoor je natuurlijk alles. Leo van der Vaart zegt stereotoren. Dat zegt genoeg, Leo. Lekker hard op 10, zou ik zeggen.
1: Dorien zegt gordijnsluipers.
0: Oké.
1: En ik weet niet zo goed wat ik daarvan moet maken.
0: Beetje glurender door de gordijnen, denk ik.
1: Oh, ja, die deed het net zo. Even om het hoekje kijken.
0: Ja, om het hoekje, als er wat is.
1: Ja.
0: Natasja zegt BFF's, dus ja. Ze zijn goede vrienden, dat is leuk.
1: En Natasja met SCH, die zegt lief. En Heidi, die vind ik ook wel mooi.
0: Ja.
1: Kloothommels. Die heeft geen goede relatie met de dokter. Die gaat geen koffie drinken.
0: Nou, Jacques heb ik aan de telefoon. Die heeft ook een apart woord geappt. Jacques, goeiedag. Vertel eens over jouw woord.
2: Van de Gestapo bedoel je?
0: Ja, had je geappt, hè? Gestapo. Vertel even, wat is er aan de hand bij jou thuis?
2: Nou, eigenlijk helemaal niet, joh. Wij wonen in het prachtige Appengram. Ja, ik hijg een beetje, want ik loop buiten.
0: Oh, ja, dat maakt niet uit, dat mag.
2: Even de wijntjes van gisteravond eraf lopen, hè?
0: Maar goed, jouw buren? Gestapo?
2: Ja, ik denk dat ze een jaar of 80 is. Ze is enorm groot. En ja, ik denk ook enorme Gestapo-boots.
0: Oh, ze stampt?
2: Ja, op de trap.
0: Oh,
2: Heel hard. Ja, dat. Okay. En wij moeten erom lachen. Want gelukkig. Het is een hartstikke aardig mens.
0: Okay.
2: Ik heb er geen last van.
0: Gelukkig maar. Ik dacht dat het ergens was. Nee, het valt mee. Dankjewel, hè.
2: Ja. Oké,
0: doei. Mooi, hè.
1: Nog even snel zeggen dat ze wel heel aardig is.
0: Ja, dat kan ook. Ja. Heel sympathiek. En,
1: ja,
0: of ze ook maar eventjes de vuilnisbak wil buiten zitten. Dat was even een vraag. Dit is Radio 10. John Legend neemt je mee. Dit is Safe Room.

0: Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
0: Oh. De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
4: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
6: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
9: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei. Maak je huis mooier.
10: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris. 1+1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.

0: Zandvoort 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
8: Goedemorgen.
7: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
8: Echt waar, joh?
7: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
9: Waar we je straks gaan uitdagen met een heel leuk spel. Ook Toto komt eraan en Train. En nu het nieuws van 1 uur, dat krijg je van Jeroen Hazewinkel.
10: In België is een man opgepakt voor het seksueel misbruiken of verkrachten van 26 minderjarige meisjes, meldt de krant Het Laatste Nieuws. Hij benaderde ze via Snapchat. Toen een paar ouders argwaan kregen, lokte ze de man via die app in de val. De verdachte dacht met een meisje af te spreken, maar werd opgewacht door de politie. Het kabinet heeft goed geluisterd naar de oppositie als het op de begroting aankomt. Dat zei ChristenUnie-leider Bikker na haar gesprek met premier Jette en minister Heijnen. Volgens haar ligt er een goede basis om verder te praten. Ook Jette had het over een goed gesprek. Nu is het de beurt aan de combi Pro en Volt. In de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen zijn spoorwegkabels vernieuwd. Daardoor vallen er veel treinen uit in de regio langs de Nederlandse grens. Bijvoorbeeld vanuit Dortmund en Keulen. Volgens de NS rijden de treinen van en naar Nederland wel gewoon. De Duitse politie heeft nog niemand opgepakt. En het Nederlands elftal heeft de laatste training voor de uitwedstrijd tegen Servië achter de rug. Er stonden 24 spelers op het veld, onder wie Joshua Zirkzee. Hij vervangt de geblesseerde Brian Brobby. Oranje vliegt vanmiddag naar Belgrado. De Nations League-wedstrijd tegen Servië is morgenavond om 6 uur. Het Radio 10 weer, door weer online. In het noorden kan een beetje regen vallen, maar verder is het droog, met op steeds meer plekken zon. Het is ongeveer 20 graden. Na het weekend tijdelijk warm nazomerweer.
11: Ja, er komt een Indian Summer aan, hè, Kim?
12: Ja, twee hele dagen.
11: Ja, maar ja, wel lekker. De 40 graden?
12: Nee, man.
11: Nee, oh.
12: Even kijken, dinsdag wordt het 25 graden en woensdag 26.
11: Oh, nou, zo heerlijk zeg. Goede vooruitzichten. Even naar het verkeer kijken. Waar staan de files, Kim? Die praat je voorbij.
12: 12 vertragingen, dit zijn de drie grootste. Op de A2 Sert-Hogenbos-Utrecht tussen Kerkdriel en Geldermalsen. 1 uur en 11 minuten. En Denise hebt daarover dat heel veel mensen daar door rode kruisen rijden. Die dus niet het geduld hebben. Moet je niet doen, dat is niet handig.
11: Ze hangen tegenwoordig met drones ook, hè, boven van de verkeerspolitie. Hangen ze met drones, kijken ze precies wie er door de rode kruisen rijden.
12: Ja, maar je moet het sowieso niet doen. Maar dit is volgens mij, ik mag hopen dat dat ook een flinke boete is. Ja. De A12 Oberhausen-Arnhem tussen Beek en Duiven, 14 minuten. En op de A16 Breda-Rotterdam voor Schavendeel, 22 minuten.
13: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
14: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
15: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Costa Mollica pizza's en pizza bites? 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En Walra keukentextiel sets 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
17: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
18: Honda, the power of dreams.
0: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
19: gigaveel.
0: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
20: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
21: Anders schrijf je mis.
22: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
23: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
24: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
25: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
26: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
27: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
26: Dus waar moet je zijn voor de magic?
28: Jojo.
29: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2.43 liter, nu! 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
30: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
31: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
32: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk. Hey!

0: 1 hoorde, die was je aan het meezingen. Echt waar, dat komt goed uit.
1: Hallo. De Songtekst Challenge.
0: Ja, want je zingt allemaal mee hier bij Radio 10. Maar weet je ook wat je zingt? Dat testen we in de Songtekst Challenge. Het zijn 3 rondes. En voor elke ronde kan je een Radio 10 prijs in de wacht slepen. We hebben een Nederlandstalige ronde, een anderstalige ronde. En we beginnen met een meer keuzeronde. Let goed op, die gaat namelijk over dit liedje.
2: Earth, Wind and Fire met September hoorde je. En de allereerste zin van dit nummer begint met de woorden Do you remember? Maar welke avond in september moeten wij ons dan eigenlijk herinneren?
0: Ja.
2: Is dat A, de 21ste avond, B, de 22ste avond of C, de 23ste avond?
0: Ja, dat is de vraag. Stuur dus, ja. A, B of C door via de Radio 10-app. In dat geval telt snelheid ook, hè, want de eerste...
2: Ja, anders ga je het opzoeken.
0: Ja, dan ga je het opzoeken. Dus gelijk appen, A, B of C. En app eventjes dus met de Radio 10-app. Dan speel je zo meteen mee met het leuke spelletje.

0: mooie pianostukje aan het einde. ABBA hoorde je natuurlijk hier bij Radio 10 en SOS.
1: De Songtekst Challenge.
0: Dat gaan we spelen en dat gaan we zo meteen spelen met Malou onderweg naar een kinderverjaardag in Enschede. Ze is 27 jaar. Dag Malou.
2: Hallo.
0: Hallo.
2: Goedemiddag.
0: Zeg, we gaan spelen met jou, hè, de Songtekst Challenge. Ben je er klaar voor?
2: Jazeker.
0: Ja, het zijn de 3 rondes waarin we gaan kijken hoe goed jij de teksten kent van liedjes. En elke ronde krijg je een extra prijs voor. We beginnen zo met de eerste prijs. Hè. Dat was een dopper, hè?
3: Ja, nee, de zonnebril. De eerste prijs is een zonnebril. Daarna kan je nog een Radio 10 dopper en een paraplu in de wacht slepen. Ja.
0: Leuk, hè? Spannend, hè? Vind je niet, Malou?
2: Helemaal leuk.
0: Oh.
2: Helemaal leuk.
0: Het ging over het eerste fragmentje. En ja, dat was dit liedje. Luister heel even mee.
3: Earth, Wind and Fire, September. En ze beginnen dit liedje met Do You Remember? En dan hebben ze het over een specifieke avond in september. En de vraag was natuurlijk welke avond dat was. Was dat A, de 21ste, B, de 22ste of C, de 23ste? En Malou, wat was daarop het antwoord?
2: Ja, dat was antwoord A, 21 september.
3: Juist.
0: Is dat zo? Ja? Ja? Oh, we gaan even checken, wacht even. September!
3: Ja!
0: Oh, net geweest, hè? Net geweest. Ja. Goed gedaan, hoor. Je hebt een te pakken de zonnebril. De herfstzonnebril. Leuk, hè?
2: Nou, wat goed. Dankjewel.
0: Ja, kan je
3: en
0: gebruiken.
3: Vanaf nu wordt het natuurlijk een tandje moeilijker, hè? Want de eerste vraag waarmee je jezelf hebt geselecteerd is de meerkeuzevraag. Ja. Vanaf nu doen we geen meerkeuze meer. Vanaf nu moet je het helemaal zelf gaan bedenken en gaan invullen.
0: Oké, Malou?
2: Dat wordt spannend.
0: Oké.
2: Kom maar door.
0: Let op. De Nederlandstalige ronde gaan we nu doen. Gaat over dit liedje.
4: Even aan mijn moeder vragen.
3: Even aan mijn moeder vragen. Ja, als het meisje een kaartje van 5 gulden koopt voor de film, stelt de verkoper haar een vraag. Hè? Graag een kaartje van 5 gulden voor de film van vanavond. En wat zegt hij daarna?
2: Oeh.
3: Wat vraagt hij?
2: Ja.
3: En ik zei, waarom?
2: Even denken.
0: 5 seconden. Wat doe je? Wat is het juiste antwoord volgens jou? Dat is moeilijk, hè?
3: Graag een kaartje van 5 gulden voor de film van vanavond.
4: Ik.
2: Ga je met me mee? Ja.
0: We gaan even checken wat daar.

0: Ja,
1: nee, nou, ik kan hem niet helemaal goed rekenen.
0: Nee. Jammer, maar...
2: Helaas.
0: Maakt niet uit, we hebben nog een ronde te gaan. En dat is de anderstalige ronde.
1: Het kan Frans zijn, maar je hebt geluk vandaag.
0: Ja, het is dit liedje. But she got me on the counter.
1: In It Wasn't Me van Shaggy wordt de zanger door zijn vriendin betrapt terwijl hij met het buurmeisje aan het rommelen is. En ik denk dat we rommelen heel ruim kunnen nemen. De zanger vraagt zich af: How could I forget that? Ja, en welk cruciaal ding is hij hier vergeten? How could I forget?
2: Oi, oi, oi, oi.
0: Het is wel een lastig spel, dit, hè?
1: Ja.
0: Ja, Malou.
2: Dit is wel een heel lastig spel, hoor, zo aan de telefoon.
0: Het is ook een paraplu, hè? Paraplu.
1: Ja. How could I forget?
0: Een hint? Heb je een hint?
1: Ja, ja, ja, had zijn vriendin iets gegeven. Wat je op een gegeven moment aan je vriendin geeft.
0: Oh, nou. Wat geef je aan een vriendin?
2: Ja, ja, ja, wat geef ze? Ja.
1: Nee, hè? Het zit er niet in?
2: Ja, dat weet ik niet. Nee, het zit er niet in.
1: Ga je nog een gok wagen?
0: Het is niet satisfying.
2: That I'm loving her so much. Ja, ik heb geen idee.
0: We gaan het checken. We gaan het checken.
1: Romantische ziel. Ze had de sleutel.
0: Een extra key. Oh, Och ja. Ja. Hé, nou, dan gaan we even de stand opnemen.
1: Wat, de zonnebril.
0: Wat heeft Malou gewonnen?
1: De zonnebril.
0: De zonnebril. Nou zeg.
2: Hey, hartstikke leuk.
1: Ja.
0: Leuk dat je meedeed. Dankjewel, Malou. En een fijne verjaardag.
2: Hoi,
0: hoi. Morgen doen we het weer. Wat een last.

0: tickets scoren. Tickets voor 10. Alle info, check radio10.nl. 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night bij Amsterdam De Style Outlets.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
7: Alle Sikkens Verf bestel je bij...
8: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
9: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
10: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
14: Robert en Kim. Ja, zo heet de show. Normaal gesproken, maar nu met Stoet en Kim. Hallo Kim.
15: Hallo.
14: Ga even een stukje.

0: Woudenberg. We hebben zo'n sperrieclubje. En ja. Dan waren we in zo'n Texas Burger.
1: Lekker.
0: En dan krijg je nootjes om te eten van tevoren. Dan moet je echt pellen. En dan moet je ook die nootjes, die schilletje weer op de grond gooien. Want dat is dan olie wat erin zit. Dat is weer goed voor de vloer.
1: Jezus, wat overdreven.
0: Zeg. Ja, overdreven. Op een gegeven moment heb je een hele bakje rond de grond gegooid. Als je zo moet, doen we het gewoon.
1: Maar wat zet je dan? Wat moet je pellen? Pistachenootjes of pinda's?
0: Nee, pinda's. Ja, en een schilletje moet je op de grond gooien. En dan is het, moet je stampen.
1: Ja, dat is lang geleden, hè, dat ik ongepelde pinda's heb gegeten.
0: Dat is heel lang geleden.
1: Je toch alleen nog maar als je naar de dierentuin gaat om aan de olifanten te voeren?
0: Ja, of in het park.
1: Dat dan niet meer?
0: In het park bij de vogels. Daar. Ja, dat was niet echt lekker, kan ik je vertellen.
1: Maar stel dat wel stromend water en je kon gewoon naar de wc of moest je naar een buitenhuisje?
0: Dat kon gewoon wel, ja. Oh, je moest zo'n waterbak drinken en zo, dat ging goed. Ja. Zeg, hou Anouk in de gaten, want we geven tickets weg van Anouk. Hoi Anouk.
1: Tickets? Nee, Anouk horen is tickets scoren.
0: Ja, dat is een nieuwe slogan.
1: Moet even wennen.
0: Even
1: ja. Anouk horen is tickets scoren. Dus
0: en
1: dan,
0: kan je verklappen
1: dat ze dichtbij is.
0: Ja, je kan er al bijna ruiken. Dus als je er hoort bij de eerste toon, hoef je alleen maar tickets te hebben met de Radio 10 app. En hier zijn Arkduin en Bunnik niet of nooit geweest bij Radio 10. Bij Robert en Kim. Ik ben Robert.

0: ze dikke scoren hier bij Radio 10. Oi, oi, oi. Dikkers van 10 voor Anouk. Ja, en zoveel mensen willen erbij zijn. Dat zie ik ook aan de boxen. Die ploft uit elkaar hier. Alleen maar tickets, tickets, tickets, tickets, tickets. En ja, op dit moment kan er maar eentje de gelukkige zijn voor die kaarten.
1: Mm-hmm.
0: En de winnaar op dit moment is geworden. Dames en heren, Joey.
2: Echt waar?
0: Ja! Je bent erbij, man.
2: Lekker. Fijn.
0: Twee tickets voor het concert van Anouk op 4 juni in de Ziggo Dome. Volgend jaar dus, ja, wie ga je meenemen? Vraagt de
2: disjockey. Ja, dat is een goeie. Ik denk dat het mijn partner wordt. Maar ja? Dat gaan we nog even bekijken.
0: Oh, kijken of het aanblijft.
2: Ja, ik ben zelf best wel fan van Anouk. Dus ik ben heel blij dat ik de tickets heb gewonnen. Ik ben eerder ook al een keer geweest.
1: Ja.
2: 7 jaar geleden.
1: Ja, dat is terug.
2: Top, dat was top. Ja,
1: zo vaak treedt ze niet op natuurlijk.
2: Nee, nee, dus ik hoorde dit. En ik ben al een paar keer bezig appen en gelukkig ben ik nu een keer er doorheen.
0: Moet je kijken, gewoon blijven proberen en dan lukt het. Hè. Joey, van harte gefeliciteerd en heel veel plezier daar. Hè. En fijn dat je bij ons bent.
2: Dank jullie wel. Super, dank jullie wel.
1: Hoi.

0: kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
1: Vergeet je niet in te smeren.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wat weet jij van de jaren 70? Test jezelf met een muzikale reis van 500 vragen. Het Top 40 Quizboek, de jaren 70. Nu overal verkrijgbaar.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
3: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid.

Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op BMW.

0: tijd in je pakket.
1: Is dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
2: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit.

0: fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP.

0: fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force AA en AAA batterijen. 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: Ja, zometeen het eerst voor Veers en ook Snap heb ik voor je klaarstaan op de zaterdagmiddag. Nu het nieuws van 2 uur. Jeroen Hazewinkel praat je bij.
9: In een poging de oppositie achter zich te krijgen voor de begroting zitten premier Jette en minister Heijnen van Financiën nu om tafel met Pro en Volt. Met hen zou een snelle meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer erin zitten. Eerder schoof ChristenUnie-leider Mirjam Bikker aan. Zij zei dat ze beweging ziet bij het kabinet. In België wordt een man van 35 vervolgd voor verkrachting en seksueel misbruik van meisjes. Hij zou er zeker 12 hebben verkracht. Ze zijn tussen de 10 en 16 jaar. Hij benaderde de meisjes via Snapchat, meldde Belgische media. De politie hield hem aan toen ouders met hem hadden afgesproken. Ze deden alsof ze een meisje waren. Er is een tweede dode gevonden na een explosie in Athene. Het gaat om een jonge Amerikaanse vrouw. Ze lag onder het puin van een woongebouw dat gisteren instortte door waarschijnlijk een gasexplosie. Griekse media melden dat er nog 2 lichamen zijn gevonden. En weer zorgt een uitbarsting van de vulkaan de Etna voor problemen in het Italiaanse vliegverkeer. Op de luchthaven Catania op Sicilië zijn alle vertrekkende en binnenkomende vluchten tot morgenmiddag geschrapt. 2 KLM-vluchten van en naar het eiland die vandaag zouden gaan, gaan daarom ook niet door. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Bij 18 graden in het noorden tot 21 in het zuidoosten. Morgen wordt het zonniger en warmer met 20 tot 25 graden.
8: Oh, lekker. 25 graden morgen. Nou, misschien naar het strand.
10: Morgen.
8: Ja, richting de 25 graden.
10: Net een nieuwe jas, die hoef ik al niet aan.
8: Je hebt een winterjas aan, hè?
10: Nee. Een
8: mooie groene jas heeft aan, dames en heren.
10: Het Radio 10 verkeer. 17 vertragingen op dit moment. En dit zijn de 3 grootste. Op de A10 Amstelkoenplein. Tussen Amsterdam-Watergraafsmeer en de Zeeburgertunnel 13 minuten. Op de A12 Oberhausen Arnhem voor Duiven 13 minuten en op de A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug 17 minuten.
8: Ik ga het zo even hebben over iets wat me heel erg irriteert bij mij thuis. Ga ik even kijken of jij dat ook vindt.
10: Oké, okay, niet zo... je dochter.
8: Nee, zeker niet mijn dochter. Je hoort het zo.
11: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door credits, krediet, coaching en training voor ondernemers.
12: Topdeals, de snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij KPN.

0: al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hé, Erik, wat lief. Beterschap. Hartje met verband emoji.
1: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. Een stuk.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
7: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
6: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
8: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
11: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk. Hey!

0: Timmerman te zingen. Meine Güte.
1: Goed,
0: hij blijft erin.
1: Ik blijf erin hangen, the first, the last mic. Everywhere, eternity, dat moet ik zeggen. Ja, ik wou everything zeggen. Het is bijna 14 over 2. Je bent bij de Robert en Kim, de weekendshow.
0: Maar, zonder Robert, ja, Robert net
1: is,
0: veel van.
1: Ja, die is lekker even een weekendje met zijn maat aan het... Ongelooflijke zuipen.
0: Ja, zeg. Ik noem dat een dinsdagochtend.
1: Ja, goed. In ieder geval, we gaan het tot 3 uur doen. En zometeen hebben wij weer een plaat, een beste reden plaat. Hè? Dus misschien heb jij een goede reden om een plaat op de radio te krijgen.
0: Ja, want iedereen, je krijgt vaak binnen... Oh, die heb ik al zo lang niet gehoord. Ja. Dat is geen goede reden.
1: Nee. Nou, ik heb wel een plaat al in mijn hoofd zitten. Ik verklap me niet welke plaat het is, maar het heeft te maken met mijn huis in Soest.
0: Nou.
1: Moet ik toch even vertellen, ze hebben daar sinds een halfjaartje een drempel geplaatst. En die was er al, maar ze hebben hem vernieuwd. En
0: nou is hij hoger?
1: Ja, hij is iets hoger.
0: Ja.
1: Maar ik heb er geen last van als er gewoon auto's overheen rijden. Maar die bussen van tegenwoordig, dat zijn die grote accubussen.
0: En die zijn elektrisch.
1: En veel zwaarder.
0: Ja.
1: En die geven een soort tsunami aan trillingen.
0: Oh, echt waar?
1: Ja, het huis trilt gewoon. Ik heb de gemeente gemaild.
0: Ja.
1: Nee, meneer, dat valt niet te bewijzen. Ik zei, nou... Kunt u gaan bijhouden wanneer dat dan trilt? Nou, ik zal het busschema even door appen.
0: Zeggen ze dan, dat is niet te bewijzen?
1: Ja, valt niet te bewijzen.
0: Dus kom even langs.
1: Ja, ik zit nu echt een beetje van, wat moet ik nou doen? Misschien als er een luisteraar nog tips heeft van, hoe pak je nou zoiets aan met de gemeente? Want ja, ze wil natuurlijk niet die drempel gaan weghalen. Maar het is wel heel veel... De ramen trillen gewoon. Echt, het gaat alle kanten op.
0: Ik heb dus een bovenbuurvrouw. Die is ook altijd in strijd met de gemeente. Ik weet door iemand zei ook, ze is fantastisch. Maar je moet er niet tegen je hebben. Wij hebben dus een plaszuil voor de deur.
1: Een plaszuil.
0: Ja. Heel gezellig. Ja. Dat is echt piemels kijken bij mij thuis. Dus als je niks te doen hebt op zaterdagavond...
1: Bel Kim.
0: Piemels kijken bij Van der Berg. maar ik woon in een heel oud monument. Dus zij zegt, ja, ik vind dat niet kunnen.
1: Nee.
0: Want we moeten dit onderhouden naar bepaalde maatstaven. Maar de gemeente zet wel doodleuke reclamezeil en een plaszuil voor de deur.
1: Ja.
0: Dus die is echt vol aan het procederen.
1: Ja.
0: Fantastisch. I love it.
1: De piszuil moet weg eigenlijk. Dat
0: ja, dus als iemand een advies heeft...
1: Ouderwets tegen het raam aan plassen bij jou.
0: Ja, op de trap. Dat zeg ik ook de hele tijd. Jongens, het is beter dan tegen de deur.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Goed, zometeen een beste reden bij een plaat die je graag wil horen. Denk er vast over na. Kom ik er zo op terug, oké? En dit is Cliff Richards hier bij Radio
0: 10.

0: Maar nu wel. Maar nu wel, Kim.
1: Ja.
0: Nee, ik wil toch even gaan vertellen.
1: Wil je toch vertellen?
0: Ja, want mensen hebben voor jou een bepaald beeld dat je gewoon een wildebras bent. Je bent natuurlijk veel lekker aan het stappen en aan de lampen hang je.
1: Ja.
0: Maar je laat net een foto aan mij zien. En ja, dat verwacht niemand.
1: Ik stuurde hem ook naar mijn broer met de tekst send help.
0: Ja, er is iets aan de hand. Wat heb jij afgelopen week gedaan?
1: Nou, in mijn hele keukentafel is bezet.
0: Ja.
1: Met een puzzel van 3000 stukjes.
0: Een puzzel van...
1: Ik word daar heel gelukkig van. Ik word daar heel rustig van. En op zich is het goed dat er iets is in deze wereld.
0: Wat jou rustig krijgt.
1: Behalve een klap voor mijn kop, waar ik gewoon een beetje rustig van word.
0: Ja. Er komt een appje binnen van Angela. Wanneer begin je met diamond painting?
2: De Radio 10 Weekend Show.
1: Kan ook te ver gaan.
0: Wat overigens ook heel erg leuk is als mensen dat doen.
1: Ja, natuurlijk. Hartstikke leuk.
0: Puzzelen doet Kim ook.
1: Ja, ik kan daarna gewoon weer terug in de doos namelijk. Ja. Dat is opgeruimd.
0: Ja. Ja. Met het laatste stukje dan alles van tafel gooien. Dat zie je ook wel eens. Hè. Zeg, we gaan op zoek naar de beste reden om een bepaalde plaat op de radio gedraaid te krijgen van jou.
1: Uit de top 4000, hè?
0: Uit de top 4000. Ik had zelf een verhaal zitten over mijn huis trilt zo door het nieuwe drempel. Rij je bussen overheen en alles trilt en de gemeente zegt, nou ja, wij weten van niks. Dus ik zou bijvoorbeeld voor deze plaat gaan. Luister mee. In the middle of our street. En wat zou jij kiezen bijvoorbeeld?
1: Nou, ik zag dat het vandaag de internationale dag van het konijn is.
0: O ja?
1: Ja, internationale konijnendag.
0: Oh, wat leuk.
1: Hartstikke leuk. Lekker ook. Sorry. Dus ik dacht, nou, dan hebben we bijvoorbeeld in de Top 4000... Eddie Rabbit. Let's drive in my life away.
0: Oh, een leuke plaat als deze. Henk Wijngaard.
1: Ja, ongeveer wel. Nee, het gaat er een beetje om. Stel je voor, je broer gaat vandaag trouwen. Of je werd wakker met echt een hele grote glimlach op je gezicht. Omdat je tot over je oren verliefd bent.
0: Ja, ja.
1: En misschien ben je net in de auto gestapt op weg naar vakantie.
0: Ja.
1: Welke plaat hoort voor jou bij deze dag? Dus mag elke plaat zijn. Wil alleen horen waarom die vandaag gedraaid moet worden.
0: Ja, geef het eventjes door als je wil. Gewoon eventjes via de app van Radio 10. Welke plaat wil je nu horen? En pas bij jouw dag. Ja. Okay.
1: We zoeken de beste reden.
0: Ja, geef hem door.

0: radio10.nl.
1: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Anders schrijf je mis. Pak hem.
8: Nieuw! De Melanzane Pizza.

0: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
1: Zeg het!
0: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
2: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
3: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Joujou.
7: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
8: Opgelost, autotaalglas.
9: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.

0: Fijne platen, hè? Ja, het zijn de grootste hits aller tijden. En hoe ga je, heb je nou een groot hit alle tijden die uit de top 4000 komt? Een plaat met een goede reden erbij. Dus niet van ja, vind ik een leuk liedje. Nee, het moet een goede reden zijn om die plaat op de radio te krijgen. Er zijn heel veel dingen binnengekomen. Dankjewel voor het appen. Bijvoorbeeld dit bericht.
1: Wij willen graag Highway to Hell, want we zijn onderweg naar de schoonfamilie. Marcel en Evelien.
0: Marcel en Evelien, nou, veel sterkte alle twee. Anoniem, snap ik ook wel. Er staat hier gisteren iets pittigs gegeten. Dus graag Johnny Cash met The Ring of Fire.
1: Ik heb deze persoon geprobeerd te bellen, maar die zegt dat hij geen bereik heeft op de wc. Hebben we ook een audio-appje binnengekregen van Natas?
0: Ja, die wil dit horen.
2: Ik zou graag het nummer willen horen van Steve Arrington. I Feel So Real. Ik ging vroeger zogenaamd stijldansen. Mijn moeder zette me netjes af. En wij gingen naar de stad, naar de discotheek. En mijn moeder haalde ons netjes weer af bij de dansclub.
0: Kijk.
2: 10 jaar later heb ik het daar pas
0: verteld. Heel netjes.
1: Ik heb nog steeds dingen die ik niet verteld heb thuis.
0: Heel goed.
1: Masha die vraagt nog om Tennessee Whiskey van Chris Stapleton. Want ze zegt, we zijn onderweg naar een 25-jarige bruiloft. En die vieren we, dat vieren we in Loensbroek met een whisky tour.
0: Oh, wat leuk. En ja. Marina aan de telefoon. Dag Marina.
3: Goedemiddag.
0: Wat is jouw verhaal bij welke plaat? Vertel eens.
3: Ja, wij zijn helemaal gek van Cyril, van Stumbling In. Zodra wij onze camper instappen, dan zetten we dit nummer aan. En is het begin van onze vakantie.
0: Oh, gelijk vakantiegevoel. Oh, nou, dan een soort navakantiegevoel krijg je van ons, oké?
3: Zeker, zeker. Heerlijk.
0: Dankjewel. Lekker hard aanzetten en met de hele familie lekker dansen in de huiskamer. Goed?
3: Dat gaan we zeker doen. Dankjewel.
0: Oh, in de camper doen.

0: Fascination bij Radio 10. Het is snel gegaan.
1: Ja, voorbij gevlogen.
0: Voorbij gevlogen. Maar goed nieuws, want zo gaat de muziek gewoon door. Met The One, The Only. Ik heb hem nog niet gezien trouwens.
2: Dennis Verheugen. Ja,
0: hij heeft een nieuwe bril ook. Hè?
2: Meestal komt hij koffie brengen.
0: Ja, waar is de koffie?
2: Ik weet het ook niet.
0: Dennis Verheugen zometeen hier. En
1: wij zijn er morgen weer.
0: Dat lastige spel van hem, Stuck in the Middle.
1: Ja.
0: Och, dan zit ik in de auto en dan rijd ik terug. En dan denk ik van, ik herken het wel. Maar geen idee waar het nou... dan zie ik dus stuk. Daar gaat het eigenlijk over.
1: Ja.
0: Ik hoor je kijken, maar nou, het is tijd om af te ronden.
1: Morgen
0: doen we het weer om 12 uur. Veel plezier op je zaterdagavond en veel plezier met Dennis Verheugd. Kim, puzzel ze.
1: Dank je.
0: Hou vol.

0: Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
1: Je belt, mailt, deelt bestellingen.

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
6: Treasure, de Bruno Mars Tribute Band. Zaterdag 31 oktober, AFAS Live. Met grote hits als I Just Might, Locked Out of Heaven, Marry You en natuurlijk Treasure. Koop snel je tickets via mojo.nl/treasure.
7: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
8: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor €10,99 per stuk. Of 9 mm voor €8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
9: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
10: Ja.
9: En nu?
10: Domeinnamen kopen.
9: Voor je bedrijf?
10: Ja.
9: Welk bedrijf?
10: Ja, dat weet ik nog niet.
9: Welke domeinen dan?
10: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
9: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
10: Ja, €7,000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
11: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32,990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
12: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
13: Al 3 van de 4 Mulemilkflesjes met het moe-geluid zijn gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij het laatste flesje? Dan win je €25,000.
14: Mulemilk, the moo you can't resist.
15: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
16: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Oh, dat is lekker, hè? Nog een hele middag voor ons. Daar is niets aan gelogen. Daarom hoor je zo dadelijk ook Charles en Eddie met Would I Lie To You. Maar eerst het nieuws van 3:00.
3: Max Verstappen is net aan tweede geworden in de Grand Prix van Azerbeidzjan. Hij startte vanaf plek 8 en schoof na de start snel op naar de derde plek. Daar zat hij de halve race achter Oscar Piastri. Na een ongeluk en safety cars ging Max naar de tweede plek. Hij zat rondeslang George Russell op de hielen, maar finishte 1/10 seconde achter hem. Pro-leider Klaver heeft bereidheid gezien bij het kabinet om bezuiniging op de sociale zekerheid te schrappen. Dat zei hij na begrotingsoverleg met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Klaver overlegde samen met Volt-leider Dassen. Die zei dat hij nog te weinig investering in het aanpakken van klimaatverandering ziet. De politie kan nog niets zeggen over de man die vastzit voor het schietincident gistermiddag op een druk terras in Amsterdam. Daarbij kwam een gevangenismedewerker om het leven. Er gaan beelden van de man rond. Erop is te zien dat hij bij het terras blijft hangen, schreeuwt en iets in het water gooit. Duikers haalden even later een wapen uit het water. En Feyenoord is bestraft voor het gedrag van supporters in de Champions League-wedstrijd 2 weken geleden bij Barcelona. UEFA legde de Rotterdamse club voor bijna 75.000 euro aan boetes op. De supporters maakten zich schuldig aan discriminatie, spreekkoren, het gooien van bekers en schade in het stadion. Dan het Radio 10 weer van Weer Online. Vanmiddag wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af en in de kustgebieden schijnt de zon het vaakst. Van noord naar zuid is het 18 tot 21 graden. Morgen wordt het zonniger en met 20 tot 25 graden wat warmer.
2: Peter, dankjewel. Flitsmeister, die komt met 12 vertragingen. En dit zijn de 3 langste op dit moment. De A2, Den Bosch-Utrecht voor de Martinus-Nijhofbrug, een kwartier. Eens even kijken de andere kant uit. Dat is tussen Empel en Zaltbommel door een ongeval. Klein half uurtje en 20 minuten aan extra reistijd op de A58. Dat is Breda-Tilburg voor Bavel.
4: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Crisp. De boodschappen-app met de beste smaak.
5: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Anders ga je mis. Pakken.
5: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
8: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads, voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
9: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.

0: vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
1: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
0: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Ik moet echt weer eens naar al mijn vaste lasten kijken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroe.nl.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
9: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.
10: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk. In de Ziggo Dome. Radio 10.
11: Dennis Verheugd.

was even door zijn tekst heen, maar dat mag ook wel, hè? Bijna 5 minuten genieten. The Boss. En The River, hij vierde deze week overigens zijn 77ste verjaardag. En nou goed, met het nieuws dat hij ook nog aan 2 nieuwe albums werkt, lijkt pensioen voorlopig niet op de planning te staan eigenlijk. Gelukkig maar, hè? Bruce Springsteen hier bij Radio 10. Fijn dat je erbij bent op deze zaterdagmiddag. Ja, maak het jezelf gemakkelijk. Geen idee waarmee, maar dat weet jij zelf het beste, denk ik. Sowieso kan je de muziek wat harder zetten, hè? Zodat we er samen...

Dat gaat officieel gebeuren in de nieuwe ochtendshow. Radio 10 staat op met Jan Willem en Jeroen. En als zij het startschot hebben gegeven, dan kun jij daarna, nou ja, lekker losgaan met het invullen van jouw lijst. Welke ethische klappers gaan het worden?

0: www.radioveronica.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
2: Alle verf super voordelig.
3: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg heel lekkerder is. Dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
3: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
7: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten. Altijd laag.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
11: Dennis Verheugd.
12: Wees welkom. Zometeen draaien we de klok terug naar 1998 in de hit flashback. Maar eerst nog Miley Cyrus en Opus.

aangekondigde concerten. Dus ja, jij als Nederlandse fan wordt eigenlijk blij gemaakt met een dode mus. Maar goed, wel fijn om haar weer eens gehoord te hebben hier op Radio 10. Samen met Mark Ronson maakten ze Nothing Breaks Like a Heart. En dit is...

0: Radio Team, Gary Rafferty, Baker Street. Ze worden nog even lekker doorgeblazen. Wij gaan door met wat anders.
1: Radio Team, hit flashback.
0: Ja, want ik neem je namelijk mee terug naar week 39 van 1998. Een week waarin het soms net even anders liep dan verwacht. Neem Millennium van Robbie Williams. Dat nummer werd in een paar uur tijd geschreven. Gebaseerd op de sfeer van James Bond. Ja, simpel liedje. Dat dachten ze. Maar het werd uiteindelijk een gigantische hit. Ja, hetzelfde verhaal eigenlijk bij Boyzone, want hun manager zag in No Matter What helemaal geen single. Meer een aardig liedje voor erbij, maar de jongens dachten daar zelf heel anders over en kregen gelijk. Het werd hun grootste hit ooit. En dan tenslotte Desiree, die zong in Live liever over een stukje toast dan over iets diepzinnigs. Die beroemde tekstregel werd later volop bespot, maar stond haar succes bepaald niet in de weg. De les van week 39 in 1998. Maar je hoeft niet altijd te luisteren naar wat anderen ervan vinden. Hier zijn drie wereldhits van precies 28 jaar geleden.
1: Radio 10.

Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: Plannen. Meten. Rekenen. Leveren. Regelen. Maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald? Exact. Bedrijfssoftware die altijd.

0: Dat is voordelig.
1: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
0: Oh, en nu niet?
1: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
0: Bueno, kies het

0: per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
3: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
4: Download de app en start met vinden.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.

0: uur hoor je onder andere Billy Joel.
1: De onderhandelingen over de begroting zijn uitgelekt. Volgens de Telegraaf wil het kabinet Jette de bezuiniging op uitkeringen schrappen in ruil voor een totale belasting op de vermogenswinst in box 3. Tot nu toe wilde premier Jette alleen kwijt dat de oppositie vanochtend een nieuw en aantrekkelijk bod is gedaan. Een explosie gisteren in Athene heeft aan 6 mensen het leven gekost. De slachtoffers zijn 4 Amerikaanse toeristen en een ouder echtpaar. De ontploffing was in een appartementengebouw waar het echtpaar woonde en de Amerikanen een appartement huurden. Het gebouw stortte in, waarschijnlijk door een gasexplosie. Paus Leo heeft een grote mis gehouden op de Place de la Concorde in Parijs. 100.000 mensen waren erbij. Daarvoor maakte hij een rit tussen pausmobiel over de Champs-Élysées en zegende hij kinderen. Hij gaat vandaag ook nog naar Lourdes, waar hij zal bidden bij de beroemde grot. En Max Verstappen is tweede geworden bij de Grand Prix van Azerbeidzjan en stond met een lach op het podium. Het was spannend tot het einde, maar het lukte net niet om George Russell te pakken, zei Max. Russell won de race met maar 0,1 seconde voorsprong op Verstappen. Dan het Radio 10 weer van Weer Online. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af, met de meeste zon in de kustgebieden. Van noord naar zuid is het 18 tot 21 graden. Morgen wordt het zonniger en met 20 tot 25 graden ook iets warmer.
2: Peter, dankjewel. Flitsmeister, die komt met 7 vertragingen. Dit zijn de 3 langste op dit moment. De A12 Utrecht-Den Haag voor het Gouwe Aquaduct. Door een auto met pech een kwartier aan extra reistijd. Een half uur op de A16 Breda-Rotterdam voor Schravendeel. En de laatste melding die geldt voor de A20 Hoek van Holland-Gouda voor Vlaardingen. Daar 10 minuten.
3: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
4: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
6: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien.

0: vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een

0: X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
1: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
2: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
3: Vergeet je niet in te smeren.
2: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
5: What a what? And give you all.
4: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
6: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: Anders schrijf je mis.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk. In de Ziggo Dome. Radio 10.
13: Dennis Verheugd.

of Gold. Ja, de laatste keer dat hij in de Ziggo Dome stond, dat was in 2019. Anouk speelde daar nog in 2025. En van die twee staat er voorlopig maar één weer op de agenda. Ja, volgend jaar dan geeft Anouk samen met het Metropool Orkest twee bijzondere concerten in de Ziggo Dome. Wil jij daarbij zijn? Nou, dan is het simpel. Anouk horen, dat is ticket scoren. Dus hoor jij vandaag een plaat van Anouk? Stuur dan

0: Met de baby's en isn't it time? Nou, het is zeker tijd voor
1: Radio 10.
2: Sweet 16.
0: Ja, want laten we eens teruggaan naar je 16e jaar. De leeftijd waarop muziek misschien wel belangrijker was dan ooit. De platen die je draaide, de posters aan de muur, het schoolfeestje dat je nooit bent vergeten. Nou, voor de Sweet 16 zoek ik een luisteraar die dat eigenlijk allemaal nog eens een keer weer wil herbeleven. Dus als jij diegene bent, geef dan nu je geboortedatum door via de Radio 10-app. Dan zoek ik sowieso jouw geboorteplaten bij. En leg ik je 2 hits voor uit de tijd dat jij 16 werd. En uiteindelijk kies je dan zelf welke hit jouw persoonlijke Sweet 16 soundtrack wordt. Lijkt het je leuk?

0: kopen in de textielbak.
1: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
2: Nu bij Ben, dubbeldikke data.
3: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
1: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe toilet van Geberit. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
6: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
8: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus
10: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night bij Amsterdam De Style Outlets.
11: Dennis Verheugd. Nou, zo meteen schuif je gezellig aan bij een nieuw Sweet 16 feestje, maar eerst wat na.

0: Powerless.
1: Radio 10.
2: Sweet 16.
0: Ja, ga ik behandelen met Johan. Althans, zijn 16e verjaardag ga ik behandelen. Maar Johan, laten we beginnen bij het begin. Ja, op welke dag besloot jij eigenlijk dat het tijd was om de wereld kennis met je te laten maken?
3: 10 september 1974.
0: Nou, bij iedere verjaardag hoort ook muziek. Dus nou ja, ook bij die van jou. Luister maar eens, want dit is jouw geboorteplaat. Als een rockende baby kom je eruit, hè? Rock your baby.
3: Kan ik me niet meer herinneren.
0: Nee. Nou, maar George McRae wel, hoor. Die zong over jou. Bij wijze van spreken dat, hè? Nee, het was ja, de best verkochte single in die week. En op jouw geboortedag, dus nooit meer vergeten dit. Ja, dan spoelen we eventjes door naar je 16e jaar. Dat was op 10 september 1990. Natuurlijk de leeftijd van schoolfeesten, slaapkamerhits. En nog veel meer muziek die waarschijnlijk veel harder binnenkwam dan nu. Welk artiest was toen jouw absolute favoriet?
3: Ja, ik kan me echt niet meer herinneren. Nee, ik zou het echt niet meer weten.
0: Nou, dan gaan we gewoon eens kijken joh, of er wat tussen zit voor je. Want het moment is aangebroken. We gaan een hit koppelen aan jouw 16e verjaardag. Wordt het deze? Can't touch this. MC Hammer met de... Can't touch this. Ja, precies. Of ga je voor... George Michael. En Praying for Time. Welk liedje slingert je meteen weer helemaal terug naar die tijd?
3: Nou, ik vind nummer 1 toch wat leuker.
0: Wat heb je met MC Hammer dan?
3: Nou, dat vind ik wel vrolijk. Dat vind ik wel leuk.
0: Ja, heb je er ook op gedanst in die tijd, of was je niet zo'n danser?
3: Nee, ik was niet zo'n danser, maar ik kan beter niet op de dansvloer hebben.
0: Jij stond meer aan de bar te genieten van dit liedje.
3: Of ik zat aan de bar, kan ook.
0: Ja, ja. Nou, gefeliciteerd in ieder geval. Ja. Na al die jaren is er eindelijk een officiële soundtrack voor jouw 16e verjaardag.
3: Nou, dankjewel.
0: Ga ervan genieten. Maak er nog een leuk weekend van.

0: Beatles en Help.
1: Nou, Johan Dekker die kreeg zojuist de hulp. Want anders had hij nooit geweten wat zijn Sweet 16 soundtrack was geweest. En nu wel. Op 10 september vierde hij zijn 16e verjaardag 1990. En die heugelijke dag is inmiddels gekoppeld aan MC Hammer met You Can Touch This. Morgenmiddag weer een nieuwe Sweet 16 party op 10. Nu, Melissa Etheridge.

0: De Amazon Prime deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
1: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
3: Oh. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.

0: prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Reken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
3: Fans van Voordeel,
2: Aldi.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
8: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
12: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
13: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
14: Honda, the power of dreams.
15: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Goedemorgen. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
16: Echt waar, joh?
15: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
17: Je weet het, Anouk horen is tickets scoren. Hoor je een hit van Anouk, stuur dan tickets naar de studio. En maak kans op haar concert in de Ziggo Dome. Nu het nieuws.
18: Paus Leo heeft in Parijs een enorme openluchtmis gehouden. Bij de dienst op het Place de la Concorde waren 700.000 mensen. Even daarvoor was hij in zijn pausmobiel over de Champs-Élysées gereden. Het centrum van Parijs was grotendeels afgezet vanwege de paus... en mensen konden de mis volgen op grote schermen. Duizenden mensen hebben in Rotterdam meegelopen met de Pride March. Tijdens speeches ervoor ging het onder meer over het onderzoek van deze week, waaruit bleek dat jongeren homoseksualiteit steeds minder accepteren. Tegen Rijnmond zei iemand dat de mars meer dan ooit een protest is. Bij het terras in Amsterdam-Noord, waar gistermiddag een gevangenismedewerker werd doodgeschoten, zijn bloemen neergelegd. De politie kan niets zeggen over de opgepakte verdachte, omdat hij in volledige beperking zit. Er gaan beelden van hem rond, waarop is te zien dat hij na het incident bij het terras blijft hangen en schreeuwt. En Max Verstappen heeft er weer eens ouderwets voor gezorgd dat een Formule 1-race spannend was tot het eind. Hij zat in Azerbeidzjan rondeslang achter de uiteindelijke winnaar George Russell aan en had op de finish nog maar 0,1 van een seconde achterstand. Max' teamgenoot Isaac Hadjar werd derde. Dan het Radio 10 weer van Weer Online. Zonnige periode en er staat een noordenwind bij 18 tot 21 graden. Vanavond blijft het droog met opklaringen en vannacht kan mist ontstaan. Morgen zijn er perioden met zon en dan wordt het 20 tot 25 graden.
17: Peter, dankjewel. Flitsmeister, die komt met 7 vertragingen. Je krijgt de 3 langste van me. De A4 Amsterdam-Den Haag voor Bad Hoeverdorp, een kwartier. 11 minuten op de A4 Den Haag-Amsterdam. Dat is de andere kant uit tussen de Schiphol-tunnel en de Nieuwe Meer. 11 minuten, zei ik al. En ook 11 minuten op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug.
8: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig. Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg... Doei doei!

0: lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
1: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-Vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
2: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.

0: Oh. Goedemorgen allemaal.
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Treasure, de Bruno Mars Tribute Band. Zaterdag 31 oktober, AFAS Live. Met grote hits als I Just Might, Locked Out of Heaven, Marry You en natuurlijk Treasure. Koop snel je tickets via mojo.nl/treasure. Tijd voor

0: gelukkig.
1: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
6: Fans van voordeel,
5: Aldi.
8: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk. In de Ziggo Dome. Radio 10.

0: van 10 voor Anouk.
1: Ja, Jasper, eerlijk zeggen, jij hebt waarschijnlijk al dagen Anouk on your mind.
2: Ja, zeker. Ja. Ik ben al veel flink aan het appen in ieder geval.
1: Ja, waar verheug je het meest op? Op het concert zelf? Of de sfeer in de Ziggo Dome? Of stiekem gewoon het feit dat je tegen iedereen kunt zeggen van nou, ik was er lekker bij?
2: Ja, maar ook dat ze met het orkest, dat lijkt me ook wel heel mooi.
1: Met het Metropoolorkest, hè? Ja, ben je trouwens van de meezingers, als Nobody's Wife? Of het liedje wat je net hoorde, Are You Kidding Me? Of juist van de gevoelige Anouk-nummers?
2: Nee, ik zing graag mee. Niet op de radio, maar ik zing graag mee, ja.
1: Nee, oké. Nou ja, dan mag je alvast gaan oefenen om al die liedjes uit je hoofd te leren, zodat je ze met gemak kunt meezingen. Want jij gaat naar Anouk!
2: Woe! Mooi.
1: Woe, gefeliciteerd, man.
2: Ja, dankjewel.
1: Jasper, jij wint 2 tickets van 10 voor het concert van Anouk met uiteraard het Metropoolorkest op vrijdag 4 juni 2027 in de Ziggo Dome Amsterdam.
2: Oh, echt wel. Heel gaaf.
1: Wie neem je mee?
2: Dat gaat mijn vriendin worden.
1: En hoe heet ze?
2: Carmen.
1: Carmen. Nou, veel plezier met z'n tweeën. En voor nu nog een gezellige zaterdagavond, hè.
2: Dankjewel, jullie ook.
0: Dit is het weekend van 10. Radio 10.

Frankie Valli in de Four Seasons en Oh, What a Night. Ja, dat wordt het voor Jasper zeker, want hij won zojuist 2 tickets van 10 voor Anouk voor volgend jaar, 4 juni 2027.

jouw muzikale geheugen eigenlijk is, moet je natuurlijk wel weten welk liedje hier achter schuil gaat. Ja, we spelen stuck in the middle. Je hoorde precies het midden van een grote 70s hit. Geen begin, geen einde. Precies het stukje waar je normaal eigenlijk nooit op let. Komt hier nog een keer. Ja, is hij herkenbaar voor jou? Stuur dan de titel, of de artiest, of beide naar de studio. Dat doe je via de gratis Radio 10-app. En dat doe je niet voor niets. Je maakt namelijk kans op het Radio 10-pakket met een dopper, cap en een paraplu daarin. Allemaal voorzien van het Radio 10-logo. Dus ja, exclusiever gaan we het vandaag niet maken. Dus herken jij die hit die je net hoorde, app me dan, hè? En wie weet spreek je dan zo meteen en vertel jij welke 70s-hit in het midden verstopt zit.

0: Hits van 10. Alle info, check radio10.nl. Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
5: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
4: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
5: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
4: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
6: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie, waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
10: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
11: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
14: Dennis Verheugd.
15: Ja, nog genoeg leuks onderweg hoor, dit uur. De oplossing van Stak in het Middel natuurlijk. Ook

0: Het was Lily Allen met Team en Not Fair.
1: Stuck in the middle.
0: Ga ik spelen met Angelique. En Angelique, ja, vandaag is het de Europese dag van de talen.
2: De talen.
0: Dat betekent dat je officieel mag opscheppen als je voulez-vous of Nono Nonci Luftballons en Cosa della Vita foutloos kunt meezingen. Ja, welke taal spreekt jou het meest aan?
2: Ik heb niet echt een taal die mij heel erg aanspreekt.
0: Nee, niet dat je denkt van, oh, als ik Eros Ramazzotti hoor, oh, ik wou dat ik goed Italiaans zou kunnen spreken.
2: Nee, dat had ik in het verleden wel, maar dat heb ik nou niet meer.
0: Nee, je houdt het gewoon lekker bij Nederlands.
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Nou goed, op Radio 10 spreken we vooral de taal van de muziek. 70s muziek in dit geval. Let's go, let's go, let's go. Angelique, dit komt uit de jaren 70.
2: Klopt.
0: En als ik me niet vergis, 1977. Om welk liedje gaat het?
2: Fleetwood Mac met Don't Stop.
0: Dat is hem inderdaad. Appeltje eitje voor je?
2: Ja.
0: Nou, kat in het bakje dan. Gefeliciteerd, joh. Hey. De Radio 10 dopper, cap en paraplu, die zijn voor jou.
2: Nou, super. Hartstikke leuk.
0: Wordt verstuurd naar je.
2: Nou, top.
0: En geniet van je weekend.
2: Hetzelfde. Hartstikke bedankt. 10.

0: was Supreme samen met de New Power Generation in die tijd nog. Je hoorde Diamonds and Pearls in het weekend van 10.
1: Dennis Classic.
0: Ja, er zijn van die platen waarvan je meteen denkt van... Hey, die hoor je eigenlijk veel te weinig. Nou, de Dennis Classic van vandaag komt uit 1982. Is van een artiest die eruit zag alsof hij altijd onderweg was naar een tropisch feestje. Ik bedoel, hij had een hoed op, een kleurrijke pak aan en omringd door zijn coconuts. Ja, en met een fijne mix van Latin, jazz, funk en pop scoorde hij een van zijn

0: deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer.

0: november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
1: Theedoek kapot na 100 campingafwasjes? Drop hem in de textielbak.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jon Belegen Goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.

0: Precies, dus snel even bollen.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
2: Zeg het!
1: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
3: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de

0: korting op 1 oktober tijdens Jungle Night. Bij Amsterdam de Style Outlets.
1: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
3: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
4: Een hele goede avond, de zaterdagavond van 10 met de grootste hits aller tijden. Ace of Base, Queen en Madonna staan in de line-up. Maar eerst het Radio 10 nieuws van 6 uur.
5: In het centrum van Leiden lopen honderden mensen mee in een pro-Palestijnse demonstratie. De mars begon om 3 uur op de Lammermarkt en eindigt daar weer rond 7 uur. De demonstranten roepen op tot het boycotten van Israëlische bedrijven en bedrijven die medeplichtig zouden zijn aan de bezetting van Gaza en geweld tegen Palestijnen. De 5 oppositiepartijen die vandaag spraken met premier Jette en minister Heijne over de begroting waren volgens Jette allemaal enthousiast. Vooral op links konden ze zich vinden in de nieuwe bot. Dat is gelekt naar de Telegraaf. De bezuinigingen op uitkeringen gaan van tafel in ruil voor een totale belasting op de vermogenswinst in box 3. Burgemeester Pechtold van Delft heeft een einde laten maken aan een protest bij een asielzoekerscentrum. Er waren tientallen mensen bij de demonstratie die niet was aangemeld. De politie heeft iemand opgepakt voor opruiming. Het AZC in Delft is een noodopvanglocatie waar tot eind dit jaar maximaal 170 mensen worden opgevangen. En de Woutertje Pietersenprijs voor het beste kinder- of jeugdboek heeft een nieuwe juryvoorzitter. Het is presentatrice Merel Westrik. Ze neemt het stokje over van Rick van der Westerlaken, die de afgelopen 3 jaar de juryvoorzitter was. In april maakt Merel Westrik bekend wat het beste kinderboek van 2026 is. Dan het Radio 10 weer van Weer Online. Vanavond droog met opklaringen. Vannacht kan mist ontstaan. Morgen zijn er perioden met zon. En dan wordt het 20 tot 25 graden.
4: Peter, dankjewel. Dan de verkeersinformatie door Flitsmeister. 2 files, A10 Amstel-Koenplein voor de Zeeburger Tunnel, 5 minuten. En op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Leusden en Amersfoort-Vathorst. Dat heeft te maken met de wegwerkzaamheden, 11 minuten.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
9: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
10: Vergeet je niet in te smeren.
9: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
12: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
10: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
12: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
13: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
14: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
13: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
16: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
17: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
18: Zong ik dat nou?
17: Barst ik nu uit in een lied?
19: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
20: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
21: Oh, Smint.
22: Valt je iets op aan mij?
21: Nieuwe jas?
22: Nee.
21: Nieuwe schoenen?
22: Nee.
21: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
23: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
21: Smint. Boost yourself.
24: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
25: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk.

0: het gelegenheidsbandje van Agda de Bunnik en Van Dikhout, genaamd de Puma's. En zij maakt het verschil.
1: Het weekend van 10.
0: Goedenavond.
1: Jan-Paul Grotendraast.
0: Ja, Jan-Paul hier, aan het begin van je zaterdagavond. Ja, ik ben zometeen benieuwd naar je weekendplannen, dat sowieso. En ook het liedje dat je weekend compleet maakt. Maar goed, wat je ook doet deze avond, ik ben de komende uren bij je in het weekend van 10. Het weekend waarin je ook kans maakt op tickets van 10 voor Anouk. Want ze staat dus 4 en 6 juni volgend jaar in de Ziggo Dome op het podium. Ja, en jij misschien wel recht tegenover, hè? Keihard mee te zingen met haar grootste hits, samen met een vriend of vriendin. Dat klinkt wel heel gezellig, hè? Daar gaan wij voor zorgen. Dat zou zomaar kunnen gebeuren. Hoor jij vandaag of morgen een hit van Anouk voorbij komen? Reageer dan via de app met het woordje tickets. Dat is het idee. Dit weekend jouw laatste kans op tickets van 10 dus voor Anouk. En straks vanaf 8 uur de 80s date. Denk ook alvast even na over welke heerlijke jaren 80 classic je graag wil horen. En die kun je ook doorgeven via de app natuurlijk. Queen zometeen na deze van Ace of Base.

0: De grootste hits aller tijden, je hoort ze hier bij Radio 10. Koei natuurlijk, hè? Don't stop me now.
1: Jouw weekendhit.
0: Nou, hopelijk geniet je van je weekend deze zaterdagavond. Misschien wel het begin van een avond vol met plannen. Lekker op stap. Met vrienden of familie, gezelligheid of gewoon lekker thuis op de bank. Ja, daar hoort hoe dan ook je favoriete muziek bij. En daar ben ik benieuwd naar. Welk liedje zou jouw weekend nou helemaal compleet maken? Wat wil je graag horen? Laat het mij even weten. Geef de titel en artiest even door via de app van Radio 10. En dan kan ik hem zo meteen voor je draaien. Misschien om in de stemming te komen voor je plannen vanavond of om na te genieten van deze dag. De hit die jouw weekend compleet maakt. Laat het weten in een berichtje via de app van Radio 10. Feeling my way.

0: op radioteam.nl.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.

0: Vega-broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Chips, Vega-broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
2: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas. OSB 3 constructieplaat 15 mm voor 10,99 per stuk. Of 9 mm voor 8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EFORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Wat weet jij van de jaren 70? Test jezelf met een muzikale reis van 500 vragen. Het Top 40 Quizboek, de jaren 70. Nu over.

0: Lea Rimes bij Radio 10 en Can't Fight the Moonlight.
1: Jouw weekendhit.
0: Ik vroeg je net, welk liedje maakt jouw weekend compleet? Laat dat even weten via de app van Radio 10. Je kunt je favoriete doorgeven. Nou, misschien kan ik hem wel draaien. Nens, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hoe is je weekend tot zover?
2: Ja, tot even toe. Lekker rustig.
0: Geen gekkigheid?
2: Nee, niks moet, alles mag.
0: Heb je dan helemaal niks uitgevoerd het hele weekend?
2: Nee, nog niet. Maar we krijgen dadelijk visite.
0: Oh, dan moeten we doen. Op de zaterdagavond even een borreltje.
2: Je hebt een borreltje drinken, heb een beetje kletsen. Dus gewoon lekker gezellig.
0: Kijk, nou dat is goed. En dat wil toch een beetje in de stemming komen, toch? Voor zo'n zaterdagavond.
2: Met, ja, zeker.
0: Met goede muziek.
2: Dat is wel de bedoeling.
0: Ja. Dus ik zei al, ja, welk liedje maakt jouw weekend compleet? En toen kwam jij met...
2: Ja, toen met de weekend van Blinding Light.
0: Ja, verder nog een reden voor die? Behalve dat de artiest toch wel heel toepasselijk is voor in het weekend?
2: Nee, het is gewoon een lekker nummertje, vind ik. Dus niet per se omdat het weekend is, maar het is gewoon een leuk nummertje.
0: Het is het ook. Het is een heerlijke. Ik ga maar voor je draaien, Nancy. Dankjewel voor het doorgeven en genieten van deze avond.
2: Komt goed, dankjewel.
3: Hoi.
2: Hoi.

Alanis Morissette. En geef maar toe, hè. Je hebt gewoon lekker meegezongen met deze. Toch? Ja, je zingt ze allemaal mee. De grootste hits aller tijden van Radio 10. Ik zou willen dat mijn twee kindjes ook meezongen met bijvoorbeeld Alanis Morissette. In plaats daarvan hebben ze een ander liedje op dit moment. En het erge is, mijn vrouw doet ook gewoon mee. Dus ja, goed, bij mij thuis zingen ze allemaal.

in zeg. Nou, ik heb nog wat opvoedwerk te doen, zo te horen. Alleen jammer dat ik de enige ben, hè, want mijn vrouw ziet ook gewoon net zo hard mee. Nog vaker Radio 10 aan om mee te zingen met de grootste hits aller tijden. Zoals met deze van The Bee Gees.

0: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
4: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
5: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
6: Honda, the power of dreams.
7: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
8: What a walk!
7: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
9: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij.

0: Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
2: doei doei
1: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
6: Ja.
5: En nu?
6: Domeinnamen kopen.
5: Voor je bedrijf?
6: Ja.
5: Welk bedrijf?
6: Ja, dat weet ik nog niet.
5: Welke domeinen dan?
6: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
5: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
6: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
7: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden

0: netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Goedenavond, op je zaterdagavond genieten van de grootste hits aller tijden. Lekker meezingen met Cool and the Gang en ook Roxette. Na het Radio 10 nieuws van 7 uur.
4: De verdachte die gisterenmiddag op een Voltterras in Amsterdam-Noord iemand doodschoot is een 37-jarige Somaliër, weet het parool. De man woont verderop en kwam al heel vaak in aanraking met justitie. Hij zat onder meer vast in de gevangenis van Zaanstad en daar werkte de man die heeft doodgeschoten. Volgens premier Jette is de oppositie enthousiast over het nieuwe bod in de begrotingsonderhandelingen. Jette en minister Heijnen spraken vandaag met 5 oppositiepartijen, maar wilden niets kwijt over de inhoud. Volgens de Telegraaf zijn in het nieuwe bod de bezuiniging op de sociale zekerheid van tafel. 2 weken na de ramp met een veerboot bij Indonesië is het dodental opgelopen naar 64. In het schip zelf en langs de kust zijn lichamen gevonden. De ferry met 243 opvarenden was op weg van Java naar Borneo toen die door nog onbekende oorzaak zonk. Nog altijd worden meer dan 70 mensen vermist. En in de binnenstad van Leiden hebben zo'n 300 mensen meegelopen in een pro-Palestijnse demonstratiemars. Veel betogers droegen Palestijnse vlaggen en sjaals. Ze riepen op tot het boycotten van Israëlische bedrijven en van bedrijven die medeplichtig zouden zijn aan de bezetting van Gaza en geweld tegen Palestijnen. Dan het Radio 10 weer van Weer Online. Vanavond droog met opklaringen. Vannacht kan mist ontstaan. Morgen opnieuw periode met zon en dan wordt het 20 tot 25 graden.
3: Dankjewel, dat de verkeersinformatie door Flitsmeister. 1 file nog op de A10 Watergraafsmeer de Nieuwe Meer. Voor Amsterdam Oud-Zuid daar 8 minuten vertraging.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
8: Dan ga je niet in te smeren.
7: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
9: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.

0: beter kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
1: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppot groenten, aardappelen of spekkreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
0: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen?
3: Drakentemmen in het Verre Oosten.
4: Of nee, juichen voor Oranje.
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
6: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
7: Honda, the power of dreams.
8: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
10: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie, waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
11: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
12: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk in de Ziggo Dome. Radio 10.

0: Ja, ook deze zing je gewoon heel makkelijk mee, hè? Ideaal als je een karaoke gepland hebt staan voor deze zaterdagavond. Wij zijn gewoon je karaoke set, hè? Cool and the Gang, Ladies Night was dat.
1: Jan-Paul Grotendraast.
0: Een hele goede avond. Over een uurtje dan hoor je een uur lang alleen maar het beste uit de jaren 80. In de 80s at 8. En nou, die jaren 80, die ga je de komende weken nog veel meer horen. Want vanaf maandag dan start de stemweek voor de 80s top 810. Die je een week later dus zal horen hier bij Radio 10. Dus ja, ook een hele uitdaging. En ook een hele leuke uitdaging. Denk alvast even na over welke favorieten jij in jouw lijstje wil zetten. In je stemlijstje. Vanaf maandag kun je dat dus doorgeven via de website radio10.nl. Maar goed, laat het gewoon nu alvast ook even weten via de app van Radio 10. Wie staat er bij jou op nummer 1 bijvoorbeeld, of nummer 2? Ik ben wel benieuwd. Misschien kan ik er zometeen al iets van draaien tijdens de 80s at 8. Zometeen ook jouw kans op het nazomerprijzenpakket van 10... in een nieuwe ronde van de Club van 10. En daar vertel ik je zometeen alles over. De Motors, die hoor je ook, met Airport, naar deze van Jason Mraz. Dit is I'm Yours.

0: Dus op 10 en Airport. Je maakt kans op het prijzenpakket van 10 als je meespeelt met de Club van 10.
1: De Club van 10.
0: Ja, het is een hele bijzondere concertlocatie, zou je kunnen zeggen, deze Club van 10. Stel je voor, die enorme locatie met enorm veel concertzalen waar de grootste artiesten aller tijden live spelen. En ze kunnen er inmiddels niet meer zijn, hè? Dood of levend, dat maakt allemaal niet uit. Het kan hier wel. En als jij meespeelt, dan krijg je toegang tot 3 van die zalen. Hè? We lopen ze samen naar binnen. Even luisteren naar wie daar staat op te treden en aan jou om te raden wie het dan zijn. Weet jij ze alle 3 te raden in al die 3 de zalen, dan is dat prijzenpakket van Radio 10 voor jou. En nou, we genieten nog een klein beetje van de nazomer. Dus er zit een zonnebril in, het strandlaken en de handige barbecue set met een schort en wat gereedschap voor bij de barbecue. Want ja, komende week ook mooie zomerse dagen, nazomerdagen, kan dat heel erg van pas komen. Dus nou ja, hoe doe je mee? Heel simpel, ik wil eigenlijk maar 1 ding van je weten. Welke artiest of band heb jij wel eens een keertje live gezien? Een concert, misschien het allereerste of het allerlaatste van een artiest wat je hebt gezien, wat je best bijgebleven, wat veel indruk op je heeft gemaakt. Laat het even weten. Geef het door via de app van Radio 10. Misschien spreek je zo meteen. Dus de naam van de artiest of de band die jij ooit live hebt gezien. In een berichtje via de app van 10.

Pink op 10, Never Gonna Not Dance Again, hoorde je. Ja, je kunt kans maken op dat prijzenpakket van 10 als je meespeelt met de Club van 10. Laat even weten welke artiest of band jij ooit live hebt gezien. Op die manier speel je mee. Dus naam van de artiest of de band die jij ooit live hebt gezien in een berichtje via de app van Radio 10.

0: Al 3 van de 4 Mulemilkflesjes met het moe geluid zijn gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij het laatste flesje? Dan win je 25.000 euro.
1: Mulemilk, the moo you can't resist.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
3: Nu bij Iris Opticians, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel 200 euro korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Remea warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
4: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: Je maat je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
11: Jan-Paul Grotendraat.
12: Goedenavond, met zometeen een nieuwe ronde van de Club van 10. Vaya komt.

0: Vaya con Dios bij Radio 10 en je hoort Heading for a Fall.
1: De Club van 10.
0: Frank, een hele goede avond.
2: Ja, goede avond jongen. Hoe is het met jou?
0: Ja, nou prima, wat aardig dat je dat vraagt.
2: Ja, zo ben ik.
0: En jij dan?
2: Ja, kom maar door. Ik vraag vast niet om mijn handtekening.
0: Nou, dat komt misschien nog. Maar ik reageer natuurlijk even op jouw appje. Want ik vroeg namelijk welke artiest heb jij wel eens live gezien. En toen gaf jij het door.
2: Ja, ik zei normaal.
0: Normaal. Ja, en heb je nog een kleine toevoeging er ook bij gezet in dat berichtje?
2: Nou, het was bij mijn voormalige voetbalvereniging Sprinkhanen. En ja, ik werd steeds verder naar voren gebonjourd. Maar er werd met BH's gegooid, met bier gegooid. En toen vond ik het niet meer leuk. En toen ben ik me gewoon achterin gaan staan en gewoon zelf bier gaan drinken.
0: Ja, je zegt hier inderdaad, wat een bierverspilling vond je dat.
2: Ja, ja.
0: Maar ja, ik begrijp ook dat er dus ondergoed de lucht in ging.
2: Ja, zeker, zeker. Ja, nou ook niet zo van.
0: Nee. Ja, niet als het je eigen ondergoed is waarschijnlijk.
2: Nee, nou. Ik vind vrouwen naakt vind ik heel leuk, maar niet als ze ermee gaan gooien. Nee.
0: Maar goed, het was wel een feestje zo te horen, dat optreden
2: ja,
0: van normaal.
2: Ja, zeker.
0: Ja, en wanneer zeker, was dat dan? Hoe lang geleden?
2: Jeetje man, echt. Ja, toen had ik mijn vorige huis gebouwd. Dat kan in de jaren 90 geweest zijn,
0: Oh ja, dan waren ze nog vol energie.
2: Ja,
0: gekkenhuis,
2: ja.
0: Kijk eens.
2: Ja, zeker.
0: Nou, dat is toch, nou, weet je, je hebt het toch meegemaakt, Frank. Dat is wel leuk. Dat kun je wel blijven
2: onthouden. Ik heb het overleefd.
0: Je hebt het overleefd, zo is het ook. Hey Frank, wat je ook gaat overleven, dat hoop ik, ga ik helemaal vanuit. Dat is de Club van 10 en ik wil je graag even uitnodigen. Dat betekent dat je kans maakt op het prijzenpakket van Radio 10. Wij stappen zo 3 zalen binnen. Daar doe ik de deur even kort van open. Even luisteren wie daar staat op te treden. En aan jou om te herkennen wie het zijn.
2: Oké.
0: Weet je dat bij alle 3 te doen, dan win jij het volledige nazomerprijzenpakket van Radio 10.
2: Oké. Okay. Ja? Nou, mijn vrouw luistert mee, dus.
0: Oh, die is ook mee. Oh, oké. Okay. Het is dan Marianne, zie ik hier in de app.
2: Ja.
0: Frank en Marianne, die de hond aan het uitlaten zijn en nu de Club van 10 binnenstappen. Zijn jullie er klaar voor?
2: Ja hoor, roept u maar.
0: De eerste zaal, we zijn daar inmiddels bij aanbeland en ik gooi de deur voor je open. Luister goed, wie

0: Whitney Houston.
1: Jij zegt Whitney Houston en dat is waar inderdaad. Die staat daar gewoon op te treden. Het kan allemaal, hè, in deze Club van 10. Ongelooflijk. Ja. Goed bezig, Frank en Mary Ann. Zaal nummer 2, hier komt ie. Do you feel all the yes, I feel wonderful. Och, ja, dit is er eentje, hoor. Die zou ik wel willen meemaken, dit.
0: Mary Ann zegt Eric Clapton.
1: Eric Clapton, zeg jij? Zeggen jullie?
0: Nee, Mary Ann zegt Eric Clapton.
1: Oh, daar heeft ze helemaal gelijk in, want dat is hem inderdaad. Heel goed. Twee goed, nog eentje te gaan. Hier is de derde en de laatste zaal. Wie staan hier op te treden?
0: Toto. Dit is Toto.
1: Nou, dat zonder twijfel zou het horen. Even weer die deur dicht, want dat lawaai, joh. Frank en Mary Ann, jij zegt Toto. En dat is hartstikke goed. Alle drie goed, gefeliciteerd. Ja, dat hebben jullie heel goed gedaan. Dat volledige nazomerprijzenpakket van 10, dat gaat jullie kant op. Daarin zit de zonnebril, het strandlaken en het barbecue-gereedschap. Dat komt wel van pas, zo te horen.
0: Zeker, want we wonen aan het strand.
1: Ja, alles uit dat pakket heb je gewoon dan nodig. Toch?
0: Nou, super, dankjewel.
1: Hey, een hele fijne avond met z'n tweetjes en leuk dat jullie meededen.
2: Ja, dankjewel.
1: Hoi.
0: Hey, succes met uitzending.

Found Love. Het is 9 minuten voor 8 en dan weet je het, dan is het bijna 8 uur. Zoals elke vrijdag, zaterdag, zondag en ook deze zaterdagavond de 80s at 8 zometeen. We gaan even terug naar de jaren 80 en daar kan ik jouw hulp bij gebruiken. Dus laat me even weten wat jouw favoriete 80s hit is. Geef die door via de app en dan kan ik hem zo meteen voor je draaien. Dus titel en artiest in een berichtje. Maar je kan natuurlijk ook een voice-appje inspreken. Dat is ook heel makkelijk. En geef het allemaal even door via de app van Radio 10. En wie weet hoor jij jouw favoriet zo meteen voorbij komen in de 80s at 8. Doe ik alvast even een voorzetje met deze van Duran Duran.

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis. Pakken.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
3: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
2: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
3: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
2: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
4: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse Kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Reken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En schaalkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,99.

0: Aldi.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
5: Oh. Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2+3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Ik moet echt weer eens naar al mijn vaste lasten kijken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even in die penderen.

0: de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
2: Echt lekker.
1: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
3: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
7: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
8: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
6: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
8: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
9: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
10: Het is 8 uur tijd voor de 80's at 8. Een uur lang jouw favoriete muziek uit de jaren 80. Geef je favorieten door via de app. Nu het Radio 10 nieuws van 8 uur.
11: In Eindhoven zijn voetbalsupporters massaal met elkaar op de vuist gegaan. Een bus met VVV Venlo supporters was onderweg naar Volendam en stopte bij een station in Eindhoven. Daar ontstond een knokpartij met vermoedelijk PSV-fans. De politie greep in en kon voorkomen dat het verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De familie van de man die gistermiddag werd doodgeschoten op een vol terras in Amsterdam vragen de media om niet zijn volledige naam te noemen. Dat zou volgens hen helpen bij het verwerken van het verdriet, staat in een verklaring. De schutter is een Somaliër die vast heeft gezeten in de gevangenis van Zaandam, waar het slachtoffer werkte. Vorige week met Prinsjesdag waren duizenden treinreizigers de dupe van sabotage aan het spoor. Op zeker 35 plaatsen lagen buizen in de rails, waardoor het treinverkeer werd ontregeld. Nu blijkt dat een jaar geleden al een rapport verscheen om het spoor veiliger te maken. Maar daar is niets mee gedaan, meldt RTL Nieuws. En op de algemene vergadering van de VN in New York heeft Cuba uitgehaald naar Amerika. Volgens de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken is de VS agressiever en gevaarlijker geworden. Hij had geen goed woord over voor de Amerikaanse brandstofblokkade. En volgens hem is Cuba helemaal geen bedreiging voor de VS. Dan het Radio 10 weer van Weer Online. Vanavond droog met opklaringen. Vannacht kan mist ontstaan. Morgen opnieuw periode met zon. En het wordt dan 20 tot 25 graden.
10: Ja, lekker, heerlijk weer. Dankjewel, de verkeersinformatie door Flitsmeister. 2 files. A1 Apeldoorn Amersfoort voor Hoevelaken, 23 minuten. En op de A28 Utrecht Zwolle tussen Leusden Zuid en Amersfoort, 7 minuten.

0: Koude tijd, maar weinig kwijt bij Vibra. Nu volop voordeel op winterjassen, accessoires en meer. Zoals jassen voor dames en kinderen al vanaf 24,99. Of heerlijk passende sokken al vanaf 1,49. Wees er snel bij, want op is op. Dat doe je goed. Vibra.
1: Bij

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in vier fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
2: Dit weekend bij Otrium. 15% extra korting op alle items voor het nieuwe seizoen.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
7: Ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, dat is het mooie van Brugmania.
8: Wintersport vanaf €299 per persoon, inclusief skipas. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat de klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
2: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk in de Ziggo Dome. Jan-Paul Grotendruis.
3: Oh, 6 minuten over 8, dan weet je het. Dan is de 80's edit begonnen op de vrijdag en de zaterdag en de zondagavond. Een uur lang terug naar de jaren 80. En ik kan je hulp daarbij gebruiken, want ja, een lege playlist hier recht voor mij. En dat moet gevuld worden natuurlijk. Jouw favoriet uit de jaren 80 kun je doorgeven. Titel en artiest in een berichtje of spreek een voice-appje in. En ja, dat is meteen ook heerlijk om in de stemming te komen voor de komende weken. Maandagochtend dan worden de stembussen geopend voor de 80's top 810. En die ga je horen vanaf maandag 5 oktober. Dus een week later. Via radio10.nl kun je dan volgende week jouw selectie van favoriete liedjes uit de jaren 80 doorgeven. Ja, Elwin die heeft ook al gereageerd via de app. Even luisteren wat hij aanvraagt.
4: Hoi, Elwin hier. Alexander O'Neill met Criticize staat bij mij waarschijnlijk op nummer 1. Wat de echte ultieme jaren 80 discoplaat is.
3: Nou, zeker. Alexander O'Neill, Criticize. Die hoor je zo meteen na Tears for Fears aangevraagd door Marjan.

0: aanvraag van Elwin, Alexander O'Neill en Criticize. In het uurtje met alleen maar jaren 80 liedjes. En nou, jij bepaalt mee welke dat zouden kunnen zijn. Laat het even weten wat jij graag wil horen via de app van Radio 10. Titel en artiest in een berichtje of spreek een voice-appje in. Alexander, goedenavond.
1: Ja, goedenavond Jean-Paul.
0: Als we het hebben over de jaren 80, waar denk jij dan aan? Wat is het eerste wat in je naar boven komt?
1: Ja, een beetje schooltijd. Mijn jeugd. Ja, ik ben van 1967, dus het is toch wel mijn muziekdecennium.
0: Ja, ja.
1: Eind jaren 70 en de hele jaren 80. Dus ja, veel goede herinneringen aan.
0: Nou,
1: en veel leuke muziek.
0: De muziek vooral natuurlijk, hè, dat blijf je dan zeker op die leeftijd blijf je dat bij. Ja, dan is dan de uitdaging komende week om dan eens een selectie te maken en zo'n stemlijstje te maken voor de top 810 van de ethische van Radio 10.
1: Ongelooflijk moeilijk. Ik kan er wel 810 bedenken.
0: Ja, nee, je kunt die hele lijst samenstellen. Nee, dat begrijp ik helemaal. Maar ja, toch dagen we je uit om daar je favoriet in ieder geval eens even van op een rijtje te zetten. En dat kun je natuurlijk vanaf maandag doen. Ik vraag het ook bij deze aan jou via radio10.nl vooral even doorgeven.
1: Ja, dat ga ik zeker doen. Ja,
0: en
1: hoor.
0: De aanvraag die je nu hebt doorgestuurd via de app, die komt daar ook bij te staan? Is dat eentje in de top 10 of in de top 20?
1: Het is er wel eentje. Ja, een van de favorieten. Ik vind het wel een prachtig nummer. Ja, het was natuurlijk een leven voor Frida na ABBA. En ze zijn toen, de dames die zijn toen solo gegaan. En ik vond dit een ijzersterk nummer in 82.
0: Het heeft ook wel geholpen dat Frida in dit geval de hulp heeft gekregen van niemand minder dan.
1: Ja, veel kans op de drums.
0: Ja, dat helpt. Ja.
1: Ja, dat was het zeker. Ik vind het een geweldige plaat. Zonder meer, echt waar.
0: Ik ga hem voor je draaien. Hoe heet hij ook weer, die plaat?
1: I know, there's something going on.
0: Alexander, dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Fijne avond.
1: Dankjewel, Jean-Paul. Dag.

0: even luisteren.
1: Bonjour Jean-Paul, hier Axel en Joyce vanuit Frankrijk. En wij wonen in Fréjus en we luisteren elke dag naar Radio 10. En om ons weekend nog even beter te maken, hadden wij graag de SOS-band willen horen met Take Your Time. Dat zouden we heel erg fijn vinden als je dat wilt doen voor ons.

0: Vraag door Axel en Rejoice. En Take Your Time in de ethische date van Radio 10. Met dadelijk Tina Turner, ABC. En ook een heerlijke Guilty Pleasure. Die ook in het Nederlands is vertaald. En eigenlijk een soort van eerbetoon is aan alle vrachtwagenchauffeurs. Je hoort hem zo.
1: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
5: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
6: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
8: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor je gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting 2 plus 1 gratis. Dus snel even bollen.
9: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
8: Alleen vandaag bij Bol. De Meire pannen tot 40% korting op de meest getoonde prijs.
10: 80's at 8.

0: ABC, The Look of Love, aangevraagd door Edwin via de app van Radio 10. En zo kun jij ook nog even jouw favoriet uit de 80's doorgeven. Zometeen de Police, die komt nog voorbij. Ook de aanvraag van Claudia. Even kijken wat zij wil horen.
1: Hoi, een mooi 80's nummer vind ik. Cracking Band, Jeopardy. Zo'n mooi nummer. Hoi hoi.
0: Ah, de Greg Kin Band. Ja, en Jeopardy die komt er dadelijk aan.
2: 80's Guilty Pleasure.
0: Maar eerst een heerlijke Guilty Pleasure. En die is deze keer van Eddie Rabbit. Hij schreef in de jaren 80 een energieke country hit. Geïnspireerd door het leven van vrachtwagenchauffeurs die lange periodes van huis zijn. Ja, en onze eigen Henk Wijngaard, die heeft er ook zijn eigen Nederlandstalige versie van gemaakt. Hè? Hij noemde het Ik moet nog wat jaren mee. En als je die versie kent, dan zie je eigenlijk automatisch ook wel de Nederlandse tekst mee dan tijdens het origineel. Maar goed, het origineel is toch echt wel van Eddie Rabbit. Hier is Driving My Life Away.
2: 80's.

0: Claudia, dankjewel voor het aanvragen van de Greg Kin Band en Jeopardy. Ik kan nog één liedje draaien. Eentje uit de jaren 80. En mocht ik die van jou niet hebben kunnen draaien vanavond, geen probleem. Morgen vanaf 8 uur weer een nieuwe 80s at 8. Ook dan weer alle ruimte voor het allerbeste uit de jaren 80. Dus ja, geef het dan vooral ook door via de app van Radio 10. Stefan heeft ook gereageerd. Hij sprak dit voicemailtje, dit voice-appje in.
1: Hey, goedenavond. Stefan hier. Alvast voor de 80s at 8. Een plaatje uit het jaar 1982. Die je nooit meer hoort van het Haagse bandje. Nee, High Time You Went. Die is lekker. Gaat die steentje buren ruzie. Thank you.
0: Ah, die is goed. Stefan, dankjewel voor het doorgeven. Die gaan we draaien. René en High Time He Went. Veel plezier zometeen vanaf 9 uur met Albert-Jan Sluis in de Top 4000 Classics. En ik spreek je graag morgenavond weer. Hè? Op de zondagavond van Radio 10 vanaf 6 uur. Fijne avond. Die

0: zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
1: doei doei
0: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
2: Ik moet echt weer eens naar al mijn vaste lasten kijken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren.
4: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
5: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
6: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
8: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
7: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
8: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
7: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
9: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
10: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
11: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
12: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.

0: Aldibus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
0: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
2: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
4: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en

0: werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
1: Alle Sigma verf bestel je bij Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
6: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
6: Doe ik.
5: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
7: Het ANP nieuws van 9 uur.
8: Wielrenster Demi Vollering is in Montreal, Canada, voor het eerst wereldkampioen op de weg geworden. In de sprint troefde ze haar Poolse concurrent af. Vollerings beste resultaat op een WK tot nu toe was 3 jaar geleden, zilver in Glasgow. Ze is de eerste Nederlandse wereldkampioen sinds Annemiek van Vleuten in 2022. In Eindhoven heeft de politie ingegrepen bij een massale vechtpartij tussen voetbalsupporters. Fans van VVV Venlo op weg naar de wedstrijd in en tegen Volendam gingen in Eindhoven wat drinken. Daar raakten ze slaags met vermoedelijk PSV-supporters. De politie heeft niemand aangehouden, maar wel de bus met VVV-fans teruggestuurd naar Venlo. Een rapport om het spoor beter te beveiligen is al een jaar oud, maar er is nog weinig mee gedaan, meldt RTL Nieuws. Met Prinsjesdag lag het treinverkeer in grote delen van het land plat door sabotage aan het spoor. Vandalen hadden buizen en andere spullen in de rails gelegd. Een betere beveiliging van het spoor kost 600 miljoen euro. En dat Joshua Zirkzee in de selectie van het Nederlands elftal zit, heeft te maken met zijn manier van spelen. Zijn stijl past het best bij Oranje, zei bondscoach Xavi Hernandez op een persconferentie in Belgrado. Daar speelt Nederland morgen de Nations League wedstrijd tegen Servië. Zirkzee valt in voor de geblesseerde Brian Brobby. Dan het Radio 10 weer van Weer Online. Vanavond opklaringen. Vannacht kan hier en daar mist ontstaan. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. En wordt het 's middags bij een matige zuidenwind 20 tot 25 graden.
9: Hans, waar liggen de regenjassen?
10: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
11: Allsafe geeft ruimte.
12: Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
14: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
15: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
16: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
15: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
17: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jong belegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat is veel.

0: eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,99.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
3: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk. In de Ziggo Dome. Radio 10.
6: Top 4000. Albert-Jan Sluis.
7: Hey, wat goed dat je erbij bent. Dit zijn de Top 4000 Classics bij Radio 10 op zaterdagavond. Met zometeen Michael McDonald en Sia. De grootste hitlijst aller tijden. De eerste Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing.

Ja, het is bijna niet voor te stellen, maar dit komt dus uit hetzelfde brein als Thriller van Michael Jackson. En dat is het brein van Rod Temperton uit het Engelse plaatsje Cleethorpes. Hij was toetsenist van de band Heatwave. En hij schreef een hele rij hits, waaronder Gimme the Night voor George Benson, Stomp van de Brothers Johnson en Rock With You Off the Wall en Thriller voor Michael Jackson. In 1986 kreeg Rod het verzoek om een liedje te schrijven voor de soundtrack van de film Running Scared met Billy Crystal en Gregory Hines. En Michael McDonald die zong het in en scoorde er een dikke hit mee. Dat was Sweet Freedom. Goedenavond, je hebt Radio 10 aan op zaterdagavond. Ik ben Albert-Jan en de komende 3 uur draai ik het lekkerste uit de grootste hitlijst aller tijden voor je. Dit zijn de Top 4000 Classics met Simon & Garfunkel zometeen. En ik blaas straks 78 kaarsjes uit voor een zangeres die ze helaas niet meer zelf uit kan komen blazen. Eerst een liedje dat eigenlijk bedoeld was voor Rihanna. Sia die schreef het in 2015 voor haar, maar nadat Rihanna het gehoord had, zei ze nee, dank je. En dus zong Sia het zelf maar in. Rihanna die wees het allemaal af, maar het werd toch een nummer 1 hit in Amerika. Tja, niet elke afwijzing is meteen slecht nieuws, hè.

twee stamgasten van de Top 4000, Paul Simon en Art Garfunkel. Ze staan met 6 liedjes in de lijst en daarvan was dit de op 3 na hoogste op 1119. Simon en Garfunkel en Mrs. Robinson. Je bent bij Radio 10 op de leukste avond van de week. Dit zijn de Top 4000 Classics op zaterdag met Robbie Williams zometeen. Eerst nemen we een stukje taart op dit brave meisje. Ja, Sandy uit Greece, oftewel zangeres en actrice Olivia Newton-John. Geboren op 26 september 1948 in Cambridge, in Engeland dus. En niet in Australië, zoals veel mensen denken. Olivia die kwam uit een slim nest. Haar opa was namelijk Max Born, een natuurkundige die in 1954 de Nobelprijs voor natuurkunde kreeg. Nou, zelf koos ze een hele andere richting en die leverde ook prijzen op. Geen Nobelprijs, helaas ook geen Oscar, maar wel 4 Grammy Awards. Op 8 augustus 2022 overleed ze. Olivia versloeg 2 keer kanker. Een 3e keer werd haar helaas te veel. Je hoort er nu bij 10 met Physical.

0: Robbie Williams. Hij zit deze week aan de andere kant van de wereld. Woensdag en donderdag trad hij namelijk voor het eerst in zijn leven op in Peru. En morgen staat hij een eindje verderop in Zuid-Amerika, namelijk in de Chileense hoofdstad Santiago. Je hoorde met Come Undone. Je zit midden in het lekkere weekend van Radio 10. Dit zijn de Top 4000 Classics met zometeen 10cc. Straks hoor je wat een bekende Schotse band te maken heeft met Lady Gaga. En deze komt eraan. Don't you worry. Geen zorgen dus, incognito hoor je zometeen.
1: Anouk staat op 4 en 6 juni 2027 in de Ziggo Dome.

0: 10. Alle info, check radio10.nl.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
4: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
6: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
8: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie, waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
9: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
10: €10.000 per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
13: De grootste hitlijst aller tijden.
14: Hallo, Albert Jan Sluis.
15: Met NCC zometeen. De Simple Minds komen er ook aan. En nu Don't You Worry About A Thing.

0: De halve band was net vertrokken.
1: Top 4000 Classics.
0: Kevin Cotley en Lol Cream die waren namelijk in 1976 opgestapt bij 10cc om een nieuw duo te vormen. Maar in de band bleef nog een duo over. Namelijk Eric Stewart en Graham Goldman. Dit was de eerste hit die ze maakten zonder Cotley en Cream. Halve band, hele hit dus. Dat was The Things We Do For Love. Dit is Radio 10, ik ben Albert-Jan en ik ben vanavond je reisleider door de Top 4000 Classics. En daarin zometeen een hit die dit stukje als fundering gebruikt. Ja, dit is Boney M, maar ik heb het natuurlijk over Pokerface van Lady Gaga. En wat wel grappig is, die heeft heel veel te maken met de Schotse band die ik nu voor je ga draaien. In 1985 werkte die band samen met producer Jimmy Iovine aan het album Once Upon a Time, waar ook de hit op staat die ik zo meteen voor je ga draaien. Jimmy die was een paar jaar later een van de oprichters van het platenlabel Interscope. En daar kwam in 2007 een onbekende zangeres uit New York terecht met de naam Stephanie Germanotta, oftewel Lady Gaga. Dus zonder Jimmy geen Lady Gaga, maar ook geen Sanctify Yourself. Dit zijn de Simple Minds bij 10.

Radio 10, True Colors, Cyndi Lauper. En daarvoor Mama Mama, Pokerface van Lady Gaga... met dat beroemde stukje dat enigszins gebaseerd is op Ma Baker van Boney M. En Mama Mama, oftewel moeder, dat is Lady Gaga sinds kort ook. Op 9 juni werd haar dochter geboren... en sinds vorige week weten we ook hoe ze heet, namelijk Rose Bean. Prachtige naam. Je bent met Radio 10 op zaterdagavond. Dit zijn de Top 4000 Classics met straks na 10 onder andere Harry Styles en Chic. En nu de man die zijn carrière lanceerde met filmpjes van 6 seconden. Ja, tegenwoordig zou je dat op TikTok doen, maar hij deed dat in 2013 nog op Vine. Hij was slechts 15 jaar oud, maar wist met die korte optreden zoveel mensen te bereiken dat de platenmaatschappijen voor hem in de rij stonden. Ik heb het over Shawn Mendes. Je hoort hem nu in de Top 4000 Classics van Radio 10 met There's Nothing Holding.

snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
1: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
0: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
3: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
0: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu diervoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. Dus snel even bollen.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Alleen vandaag bij Bol. De Meire pannen tot 40% korting op de meest getoonde prijs.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
9: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro.

0: ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: Van België tot Annabel. En van een kopje koffie tot Specialized. Op zaterdag 12 december verandert AFAS Live in de grootste nederpoptempel van Nederland. De Nacht van de Nederpop XXL. Met Henk Westbroek, Lol Havens, Erik Meesie, Hans de Mooi en nog veel meer. Een avond vol herkenning, nostalgie en meezingen. Komende week kans op tickets van 10 voor de Nacht van de Nederpop XXL. Alle info radio10.nl.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden

0: netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Goedemorgen. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: In Oosterwijk bij Tilburg is een grote politieactie bezig vanwege een incident in een straat. Wat er is gebeurd is nog onduidelijk, maar volgens de Brabantse media is iemand gewond geraakt. Die wordt behandeld en het is niet bekend hoe hij of zij eraan toe is. Bij het incident zouden meerdere mensen en voertuigen zijn betrokken. De man die gistermiddag op een vol terras in Amsterdam een gevangenismedewerker doodschoot, is vaak in aanraking geweest met justitie. Het gaat om zware mishandelingen en ander geweld, meldt het Parool. De opgepakte verdachte is een 37-jarige Somaliër. Hij zat vast in de gevangenis van Zaanstad, waar de doodgeschoten man werkte. Wielrenster Demi Vollering kan niet wachten om haar gouden WK-race terug te kijken. Dat zei ze in het Canadese Montreal kort na het behalen van haar eerste wereldtitel op de weg. Ze reed lange tijd solo op kop en klopte uiteindelijk in de sprint een Poolse wielrenster. Ik was niet van plan om het nog weg te geven, zei Vollering. En Ierland speelt morgen in de Nations League gewoon tegen Israël. Dat maakte de Ierse voetbalbond bekend in Hongarije, waar de Israëlische thuiswedstrijd wordt gespeeld. Het duel is in Ierland erg omstreden vanwege de oorlog in Gaza. Eén Ierse speler heeft zich al teruggetrokken. Het zou gaan om de keeper. Dan het Radio 10 weer van Weer Online. Vanavond opklaringen. Vannacht kan hier en daar mist ontstaan. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het 's middags bij een matige zuidenwind 20 tot 25 graden.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
5: Fans van Voordeel,
4: Aldi.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
10: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. Uforce, zorgeloos HR.
11: Bij

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: UForce, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk.

Ja, en wat wel grappig is, die liefdesgeur uit de titel, die heeft dus echt bestaan. Het was een houten hutje buiten Athens in Georgia met 5 kamers, een tinnen dak, geen stromend water en zo'n ouderwetse play in de tuin. Zangeres Kate Pearson die woonde er in de jaren 70 en ze oefende er ook vaak met haar band. In 2004 brandde de liefdeshut af, mogelijk door brandstichting. Gelukkig hebben we het liedje nog. Love Shack, dat waren de B-52's. 10 uur geweest op zaterdagavond. Dit is Radio 10, waar tot middernacht de sterren uit de grootste hitlijst aller tijden stralen in de Top 4000 Classics. Daar je zometeen Chic. En straks een Britse band met een hit over Amerika, waar Amerika zelf niet echt in geïnteresseerd was. Eerst gaan we snel naar New York, want daar staat Harry Styles vanavond op het podium van Madison Square Garden, die concerthal op Manhattan. Ja, en woensdag staat hij daar weer, want net als deze lente in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam doet Harry daar 30 shows verdeeld over een aantal weken. Je hoort hem nu bij 10. Het Golden.

Heerlijk, hè, dat zaterdagavondsfeertje. Als je een paar dozijn willekeurige liedjes uit de Top 4000 pakt, dan is de kans groot dat Nile Rodgers van Chic met minstens één van die liedjes wel iets te maken heeft. Hij werkte met Madonna, David Bowie, Duran Duran, Daft Punk. Hij schreef bijna alle hits van Sister Sledge en natuurlijk die van zijn eigen band. En die hoorde je. Chic, dat was I Want Your Love. Hey, top dat je erbij bent. AJ hier, dit is Radio 10, de Top 4000 Classics. Daarin zometeen Orchestral Manoeuvres in the Dark. En eerst een band uit Londen met een hit die America heet. In Engeland kwam die op nummer 1 terecht, maar in Amerika zelf haalde die de hitlijst niet eens. Tja, het is een beetje een liefdesverklaring die nooit beantwoord werd. Een onbeantwoorde liefde. Van Razorlight, nu in de Top 4000 Classics bij Radio 10. En America.

Radio 10 en een band met twee zangers. Op de meeste van hun hits hoor je Andy McCluskey. Dit is een van de weinige hits waarop Paul Humphries zingt. En ik weet niet of het toeval is, maar dit is toch een van mijn favoriete liedjes van OMD. OMD dus, Orchestral Manoeuvres in the Dark voluit. Dat was Forever Live and Die. Dit zijn de Top 4000 Classics van Radio 10 op zaterdagavond met zometeen Coldplay. Ik open straks de Top 4000 file van een band waarvan de zanger vandaag 81 wordt. En de

0: op radioteam.nl.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
2: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
1: Gebruik je Android?

0: extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
0: Nu Perfect Cover afdekvlies, 3 plus 1 gratis, bij Bouwmaat.
3: Hans, waar liggen de regenjassen?
4: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
5: Allsafe geeft ruimte.
6: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
4: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allsafe.nl.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: De grootste hitlijst aller tijden.
10: Hallo, Albert-Jan Sluis. Hou hem hier voor zometeen Coldplay. Ik open straks ook de top 4000 file van Roxy Music. En eerst James Brown.

0: Die piano, dat is niet Chris Martin, maar Avicii. De Zweedse DJ die in 2018 overleed, maakte dit samen met Coldplay. Het was de eerste keer dat de band met een dance producer de studio inging. Coldplay en Avicii dus. A Sky Full of Stars.
1: Top 4000 file.
0: Vanessa Paradis hoor je zometeen in de Top 4000 Classics. Eerst open ik de Top 4000 file van een jarige Job. Brian Ferry werd namelijk op deze dag in 1945 geboren in Washington, een dorp in het noordoosten van Engeland, als zoon van een mijnwerker. Hij wordt vandaag dus 81 jaar. Brian studeerde kunst in Newcastle en gaf daarna pottenbaklessen op een middelbare school in Londen. In 1970 deed hij auditie als zanger van de band King Crimson en hij werd afgewezen en dus begon hij maar zijn eigen bandje. Roxy Music, en die staan met 6 hits in de Top 4000. En dit zijn ze.
2: 3634.
3: Can't you see the drug for me?
2: 2861. 2611.
3: That's the way the heartache.
2: 1604.

Dit is van Roxy Music, Your Love is a Drug, Angel Eyes, Dance Away, Jealous Guy, More Than This en Avalon. Ja, en Avalon, dat is het betoverde eiland uit de legende van King Arthur. Als die overlijdt, dan wordt hij over het water naar Avalon gebracht. Met de veerboot dus. En dat is best toevallig, want de man die erover zingt, die heet dan weer Ferry. Brian Ferry dus. Dit is Avalon met 10, Roxy Music.

Geschreven door twee meiden uit New York, Angela Hunty en Janet Soul. Die zaten in Londen en hadden ontzettend veel heimwee naar hun hometown. Dat is dus een liefdesbrief aan hun stad. En mede-New Yorkers JC en Alicia Keys die maakten er een hymne van. Dat was Empire State of Mind. AJ hier, dit is Radio 10 met straks na 11 in de Top 4000 Classics Prince en Spice Girls. En eerst even een klein stukje van de nummer 2800.

stem van zanger Colin Blunstone. Nou, 14 jaar later leende hij die prachtige stem van hem aan dit liedje. En die staat alweer een stuk hoger dan Time of the Season. Dit was namelijk afgelopen jaar de nummer 50 uit de top 4000. Het is dan ook wel echt een klassieker. Van de Alan Parsons Project hoor je nu Old and Wise in de top 4000 Classics van Radio 10.

0: de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
2: What a lot! I'll give you a lot!
1: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
3: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer.

0: kleine textielbak. Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Strandlaken versleten na al die zonnige dagen? Drop hem in de textielbak.
2: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap. Hartje met verband emoji.
3: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje. Gratis. Bij Kaartje to go.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Koude tijd, maar weinig kwijt bij Vibra. Nu volop voordeel op winterjassen, accessoires en meer. Zoals jassen voor dames en kinderen al vanaf €24,99. Of heerlijk passende sokken al vanaf €1,49. Wees er snel bij, want op is op. Dat doe je goed. Vibra.
11: Ik moet echt weer eens naar al mijn vaste lasten kijken.
12: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even in die penderen.
13: Al 3 van de 4 Mulemilkflesjes met het moe-geluid zijn gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij het laatste flesje? Dan win je €25.000.
14: Mulemilk, the moo you can't resist.
15: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige...

0: revolutionaire introductieaanbod.
1: Zeg het!
0: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
2: Van België tot Annabel. En van een kopje koffie tot Specialized. Op zaterdag 12 december verandert AFAS Live in de grootste nederpoptempel van Nederland. De Nacht van de Nederpop XXL. Met Henk Westbroek, Lol Havens, Erik Meesie, Hans de Mooi en nog veel meer. Een avond vol herkenning, nostalgie en meezingen. Komende week kans op tickets van 10 voor de Nacht van de Nederpop XXL. Alle info radio10.nl.
3: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: In Eindhoven zijn vanavond twee mensen neergestoken. Eén is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft het over een incident met meerdere verdachten. Die zijn er in auto's vandoor gegaan en nog niet gepakt. Volgens Brabantse media is er misschien ook geschoten, maar daar kan de politie nog niks over zeggen. We blijven nog even in Brabant, want in Oosterwijk liep een ruzie uit de hand nadat twee auto's op elkaar waren gebotst. Volgens Brabantse media is toen de voorruit van een van de auto's ingeslagen. Daarna werd er gestoken en zouden mensen zijn aangevallen met een stroomstootwapen. Er is 1 gewonde en 5 mensen zijn opgepakt. Het is voor de Oranje-spelers wennen dat ze pas 1,5 uur voor de aftrap horen of ze in de basis starten. De nieuwe bondscoach Xavi Hernandez heeft daar een goede reden voor, blijkt een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Servië. Hij zegt, door de opstelling pas laat te delen, voelen alle spelers zich tot het eind betrokken. En Demi Vollering is in de wolken nu ze voor het eerst wereldkampioene wielrennen op de weg is geworden. In Canada kwam ze als eerste over de finish na een indrukwekkende sprint. Vollering heeft al heel wat prijzen gewonnen, maar deze wereldtitel vindt ze de mooiste overwinning van haar carrière. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht plaatselijk mist. Op de koudste plek in het zuidoosten koelt het af tot een graad of 9. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 20 tot 26 graden.
5: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
7: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
6: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
9: Fans van Voordeel,
8: Aldi.
11: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement. Woehoe!
11: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Denkt u te weten wie de rijkste Nederlander is? Het antwoord vindt u in de nieuwe Quote 500. Boordevol uitgebreide interviews, inzichten en inspiratie van de rijkste ondernemers van ons land. Bestel hem nu via quotenet.nl/actie.
13: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
14: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
15: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
1: Oh. Bestel nu de nieuwe Quote 500 via quotenet.nl/actie.
16: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
17: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk. In de Ziggo Dome. Radio 10.
18: Jan Sluis.
19: Ja, je zaterdagavond is dan misschien wel bijna afgelopen. De zaterdagnacht is pas net begonnen met Katy Perry zometeen. En ook de Jackson 5 is onderweg. Eerst When Doves Cry.

En het zou zomaar kunnen dat ze gisteravond weer zo'n wilde avond heeft gehad. Die vierde is in ieder geval in Baku in Azerbeidzjan. Daar is dit weekend de Grand Prix Formule 1. En na de kwalificatie gisteren was Katy Perry de hoofdact op het feest na afloop. Het is trouwens al de derde keer dat ze mag optreden bij een Grand Prix. Ze lijkt me overigens helemaal het type van Lewis Hamilton, maar voor zover bekend hebben ze nooit iets gehad samen. Dat was Katy Perry, Last Friday Night. 11 uur geweest op zaterdagavond, je bent bij Radio 10. Albert-Jan hier met nog een uur Top 4000 Classics. Daarin zometeen Peter Fox. En je hoort straks een Britse zanger die vandaag precies 23 jaar geleden overleed. Eerst gaan we terug naar april 1970. De Beatles staan met hun allerlaatste single Let It Be op nummer 1 in Amerika. En door wie worden ze van de troon gestoten? Door 5 broertjes uit Gary, Indiana, waarvan de jongste van 11 de leadzanger is. Het einde van de Beatles en het begin van de Michael Jackson en dat alles.

0: denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Radio 10 en Haus am See, Peter Fox. In Duitsland is hij bekend als zanger van de Berlijnse reggae-band Seed, met drie E's. In 2008 nam hij een soloalbum op zonder reggae-band, maar met een compleet symfonieorkest, het Filmorchester Babelsberg. Dat leverde deze top 4000 hit op Haus am See. Ik ben Albert Jan, top dat je erbij bent. Dit zijn de top 4000 classics van Radio 10 met de Spice Girls zometeen. Eerst Robert Palmer. Vandaag precies 23 jaar geleden, op 26 september 2003... overleed deze zanger in Parijs aan een hartaanval. Nog maar 54 jaar oud. Hij was zanger van de band Power Station, scoorde ook een hele rij solo-hits. En één daarvan is dit liedje.
2: We can't play this game.
1: Ja, Can We Still Be Friends? Maar dit is niet Robert Palmer, maar Todd Rundgren. Dit is het origineel uit 1978. Een jaar later nam Robert het op. En inmiddels is het één van zijn zeven hits in de top 4000. Robert Palmer dus, met 10 op zijn sterfdag. Can We Still Be Friends?

0: En dan te bedenken dat dit alweer 30 jaar oud is. If you wanna be my lover. Op 10 september kondigden de Spice Girls iets groots aan. En de fans die openden natuurlijk op een nieuwe tour. Maar helaas, het werd een verzamelbox met alle singles. Ook leuk natuurlijk. 6 november ligt hij in de winkel. Ze staan 9 keer in de top 4000. En dit is uiteraard de hoogst genoteerde Jordan Wannabe. Dit zijn de top 4000 classics van Radio 10 op een lekkere zaterdagavond met zometeen Barry White. Straks twee coaches van The Voice die samen een hit maakten. En deze is onderweg. Het goede doel en vriendschap binnen nu en een paar minuten.
1: Anouk staat op 4 en 6 juni 2027 in de Ziggo Dome.

0: Dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
0: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
2: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force. Zorgeloos HR.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
5: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
6: Ik moet echt weer eens naar al mijn vaste lasten kijken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
11: De grootste hitlijst aller tijden.
12: Hey!
13: Jan Sluis.
12: Super dat je erbij bent. Barry White, zometeen Maroon 5 en Christina Aguilera zijn onderweg. En dit is eerst het goede doel.

0: Het blijft een mooi verhaal. Op zijn 14e werd hij op een dag wakker met deze stem. Ja, hij ging naar bed als jongetje en werd wakker als The Walrus of Love.
1: Top 4000.
0: En dat heerlijke diepe geluid, dat hield hij de rest van zijn leven. Je hoorde Barry White, Never, Never Gonna Give You Up. Zaterdagavond, AJ is bij je met de Top 4000 Classics van Radio 10 met ABBA zometeen. Eerst gaan we naar 1997, toen de band Maroon 5 nog Kara's Flowers heette. En zo klonken ze. Het flopte genadeloos en het zou hierna nog 5 jaar duren voordat ze doorbraken als Maroon 5. En 9 jaar later was zanger Adam Levine een van de coaches in de Amerikaanse versie van The Voice. Tijdens het seizoen van 2011 zong hij een nummer samen met medecoach Christina Aguilera. Dit zijn dus Maroon 5 en Christina Aguilera.

Pearl Jam bij Radio 10. Ze staan dit weekend op Ohana. Dat is een muziekfestival op het strand van Californië. Dat georganiseerd wordt door zanger Eddie Vedder zelf. Het is een beetje zoals Bluff met Concert at Sea dus. Maar dan met Pearl Jam, je hoort het Just Breathe. Het is bijna 12 uur, tot zover de Top 4000 Classics van Radio 10. Morgenavond ben ik er met een nieuwe. En nu Simply Red. Hun album Stars was in Engeland 2 jaar op rij het best verkochte album. Namelijk in 1991 en in 1992. Nevermind van Nirvana kon er niks tegen beginnen. En ook Michael Jackson met Dangerous niet. En in de Top 4000 staat de titelsong op 566. Dit is Stars.

0: Dus snel even bollen.
1: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Alleen vandaag bij Bol. De Meijer pannen tot 40% korting op de meest getoonde prijs.
2: De Meer Mini weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check Mini.nl.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden.

0: netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Kom naar de Meer Miniweken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je minipartner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.

0: bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Dit weekend bij Otrium. 15% extra korting op alle items voor het nieuwe seizoen.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
8: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de

0: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hé, dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?

0: later.
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
0: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
0: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
2: Het ANP-nieuws van 12 uur.
3: Na een steekpartij in Eindhoven is op de A58 een mogelijke vluchtauto aan de kant gezet. Daar zaten 5 mensen in en die zijn allemaal opgepakt. Steekincident was in een Eindhovense woonwijk en er is misschien ook geschoten. 2 mensen raakten gewond. 1 van hen is naar het ziekenhuis gebracht. In het Groningse dorp De Wilp is het helemaal misgegaan bij een buurtbarbecue. Er ontstond volgens Dagblad van het Noorden een steekvlam nadat iemand iets op het vuur had gegooid. 8 mensen raakten gewond. 2 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een jerrycan in beslag genomen voor onderzoek. Tienduizenden mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid gedemonstreerd voor een bejaarde vrouw van 87. Ze werd afgelopen week na ruim 70 jaar uit haar huis gezet, omdat ze na een flinke verhoging de huur niet meer kon betalen. De huisuitzetting staat voor veel Spanjaarden symbool voor de wooncrisis. En het is voor de Oranje-spelers wennen dat ze pas 1,5 uur voor de aftrap horen of ze in de basis starten. De nieuwe bondscoach Xavi Hernandez heeft daar een goede reden voor, blijkt een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Servië. Hij zegt, door de opstelling laat te delen, voelen alle spelers zich tot het eind betrokken. Het Radio 10 weer door weer online. Vannacht plaatselijk mist. Op de koudste plek in het zuidoosten koelt het af tot een graad of 9. Overdag een mix van wolken en zon. Het wordt 20 tot 26 graden.
2: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk.

0: Goedemorgen allemaal!
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Radio 10. Het ANP-nieuws van 1 uur.
5: Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Na het steekincident is op de A58 een mogelijke vluchtauto aan de kant gezet. Er zaten 5 mensen in en die zijn allemaal opgepakt. Het kan zijn dat er niet alleen is gestoken, maar dat er ook schoten zijn gelost. De man die vrijdag op een Voltterras in Amsterdam een gevangenismedewerker doodschoot, is vaak in aanraking geweest met justitie. Het gaat om zware mishandeling en ander geweld, meldt het Parool. De opgepakte verdachte is een Somaliër. Hij zat vast in de gevangenis van Zaanstad, waar de doodgeschoten man werkte. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp hebben 8 mensen brandwonden opgelopen. RTV Noord heeft het over een ontplofte vuurkorf. Dagblad van het Noorden schrijft over een steekvlam bij de barbecue. 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De andere slachtoffers zouden er minder slecht aan toe zijn.

0: En de voetballers van Engeland zijn er in de Nations League niet in geslaagd om de wereldkampioen te verslaan. In Londen won Spanje na een 2-1 achterstand alsnog met 3-2. Engeland kreeg in de tweede helft een strafschop, maar topscorer Harry Kane schoot vanaf de penaltystip hard op de lat. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht plaatselijk mist. Op de koudste plek in het zuidoosten koelt het af tot een graad of 9. Overdag een mix van wolken en zon. Het wordt 20 tot 26 graden.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk.

buurtbarbecue in het Groningse dorp De Wilp zijn gewonden gevallen door een steekvlam. 8 mensen zouden brandwonden hebben opgelopen. 2 zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, meldt Dagblad van het Noorden. Het ging mis toen iemand een brandbare vloeistof op het vuur had gegooid. Dat in Madrid een hoogbejaarde vrouw in een rolstoel uit haar huis is gezet, maakt bij Spanjaarden veel los.